0: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stort het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien op de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Sjaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren in Rotterdam is onbekend. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog wel ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan het weer, bewolking met hier en daar regen en 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog bij 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. Amerika vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83. Collega's, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. En de VVPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de tweede verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. Op het WK voetbal hebben Saudi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd er niet gescoord. Het bleef daar 0-0. En op dit moment speelt Iran tegen Nieuw-Zeeland. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar wat regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halberstad.
2: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB.

Shake. Het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met een B-52-bommenwerper in Californië zijn alle 8 bemanningsleden omgekomen, meldt de Amerikaanse luchtmacht. Kort na het opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op beelden van CNN is een zwarte plek te zien bij de landingsbaan met veel rook. Volgens een kolonel van de luchtmacht was het ongeluk niet te overleven. De VS vliegt al sinds de jaren 50 met de B-52, onder meer in Vietnam, de Golfoorlog, Afghanistan en onlangs nog in Iran. Collega's van Wim T. Schippers hebben geschokt gereageerd op zijn overlijden. De kunstenaar en programmamaker overleed vorige week woensdag, zo werd gisteravond bekend. Hij was 83 jaar. Collega, stemacteur en cabaretier Paul Hanen noemt Schippers heel vernieuwend, met een ontregelend gevoel voor humor en ontzettend geniaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al lange tijd voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben Saoedi-Arabië en Uruguay gelijk gespeeld. De wedstrijd eindigde in 1-1. Afgelopen avond speelde België gelijk tegen Egypte. Ook daar was de eindstand 1-1. En in de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef 0-0. Dan nog het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon. Het blijft droog en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

the ghetto. And I'm hip. His mother's gonna cry too.

0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De tekst van het akkoord tussen de VS en Iran wordt mogelijk al voor vrijdag bekendgemaakt. Dat zegt de Amerikaanse vicepresident Vance tegen Fox News. President Trump zei eerder dat de inhoud pas op vrijdag bekend zou worden na een ceremonie in Genève in Zwitserland. Daar wordt het document persoonlijk getekend door beide landen. Ze hebben het al elektronisch ondertekend. Vance zegt dat de tekst anderhalve pagina lang is en noemt het een vrij algemeen document. Vance verwacht dat de VS en het Internationaal Atoomenergieagentschap Iran gaan helpen bij het vernietigen van hoogverrijkt uranium. In Californië is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onduidelijk. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte ten noordoosten van Los Angeles. Op het circuit van het Belgische Zolder bij Hasselt is gistermiddag een Nederlandse motorrijder omgekomen. De man van 53 kwam uit de buurt van Maastricht, meldt de Limburgse omroep L1. Volgens de VRT viel hij hard met zijn motor tijdens een oefening. De directeur van het circuit zegt dat de man mogelijk niet goed heeft geschakeld. Hij reed op hoge snelheid en vloog uit de bocht. Op het circuit waren spoedartsen, maar zij konden niets meer doen voor de man. Hij overleed ter plekke. Op het WK voetbal is de wedstrijd Iran-Nieuw-Zeeland geëindigd in 2-2. Voor de wedstrijd demonstreren tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Eerder speelde Saoedi-Arabië gelijk tegen Uruguay. Het werd 1-1. En ook de eindstand van België tegen Egypte afgelopen avond was 1-1. In de wedstrijd Kaapverdië-Spanje werd niet gescoord. Het bleef daar 0-0. Dan het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden te melden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Hier is een Amerikaanse B-52-bommenwerper neergestort, kort na het opstijgen. Alle 8 bemanningsleden zijn daarbij om het leven gekomen. Het toestel zou een test doen met het radarsysteem, maar crashte vlak na het opstijgen, vertelt deze luchtmachtkolonel.
1: It took off and immediately after takeoff crashed and burst into flames. After reviewing the footage of the crash, it was deemed that this was an unrecoverable crash and unsurvivable.
0: Volgens de kolonel was het ongeluk niet te overleven. Oud-schaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission. Ze zal de Olympische ploeg leiden bij de Olympische Spelen van 2028 in Los Angeles. Bevalt die samenwerking, dan zal ze die functie ook bekleden tijdens de Winterspelen van 2030 in de Franse Alpen. De 40-jarige oud-schaatster is de opvolger van Pieter van der Hogeband. Vannacht speelde Iran zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal. In Los Angeles was Nieuw-Zeeland de tegenstander. Er wonen ook de meeste Iraniërs in Los Angeles, die zijn gevlucht voor het islamitische regime in Iran. Buiten het stadion werd gedemonstreerd en mensen hadden vlaggen bij zich van voor de islamitische revolutie. Die moesten ze inleveren, maar dat deden ze niet allemaal, zag verslaggever Noortje Deutekom.
2: Ja, je zag dat vervolgens wel in het stadion. Mensen hadden die vlag toch mee weten te smokkelen. Die hebben we uitgebreid gezien daar, die werd uitgevouwen. Vooral tijdens de goals. Maar dat hebben jullie op televisie niet kunnen zien, want dat heeft de FIFA buiten beeld gelaten.
0: De wedstrijd in Los Angeles eindigde in 2-2. Het weer, in het oosten nog een enkele bui. Vanmiddag meer zon bij droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat 3 kilometer file tussen Hoogmade en Roelof Arendsveen. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en Woerden rijdt het langzaam over 5 kilometer. 5 kilometer file ook op de A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Op de N207 Alfa aan de Rijn richting Bergen-Ambacht 2 kilometer file bij de N11. En op de N218 Spijkenisse-Oostvoorne 3 kilometer file bij de N15. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.

Goedemorgen Gouda. Wat fijn dat je weer luistert naar Weekend Gouda, het radioprogramma op de zaterdagochtend waarin we samen onze stad ontdekken. Vandaag zitten Onno en Kastelein en ik, René Rijn, weer samen achter de microfoon en dat is heel erg fijn. We gaan er deze zaterdag 13 juni weer een hele mooie ochtend van maken. Met een heerlijk rondje langs initiatieven, evenementen die Gouda zo bijzonder maken. Natuurlijk fijne muziek om je weekend goed te beginnen. Dus of je nu thuis aan de koffie zit, onderweg bent naar de markt of geniet van een mooie weer of zoiets, neem ons gezellig mee in je oren, want wij zijn er klaar voor. Dit is jouw Weekend Gouda.

0: dat is goud.
1: Ja, het is nog steeds hartstikke goud. 13 juni 2026, de allerlaatste 13 juni 2026 ooit. En ik zit erover, Onno. Onno, waar gaan we het over hebben,
2: ja, deze aflevering? Van. Ik had het niet gerealiseerd. De laatste 13 juni 2026 ooit.
1: Ja.
2: Het heel leuke is, want de gasten druppelen al binnen. We hebben echt een aflevering vol verhalen over betrokkenheid, beweging, nieuwe ideeën. Straks praten we met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong van Ride to Remember. Zij komen vertellen over deze bijzondere fietstocht en roepen Gouwenaars op om mee te doen. Daarna schuift Karin Kootstra van Via Vesta Makelaars aan. En met haar praten we over de actuele huizenmarkt in Gouda en over haar nieuwe rol als directeur. Maar we starten zometeen met Mika Voerman, die ons meeneemt in de wereld van de filosofie en het filosofisch debatcafé.

0: mee wat hij wil gaan opstarten. Kortom, genoeg om deze ochtend te ontdekken. Maar zoals gebruikelijk starten we eerst met muziek.
1: Lekker.
0: Ja, heel lekker. De bandleden van Shepherd, daar gaat het over, die zijn daadwerkelijk ook familie van elkaar. De groep werd opgericht door broer en zus George en Amy Shepherd. Ja, waardoor Geronimo eigenlijk een familieproject was dat uitgroeide tot een wereldhit.
1: Can you feel it?

0: Dat lijkt me echt een geweldige samenwerking, zo te horen. Geronimo is echt een heerlijk nummer. Je luistert naar Shepard, dus Amy en George. Thema 1, filosofische discussie en debat met Mika Voerman. Daar gaan we het over hebben. Mika is al aangeschoven, zit lekker naast ons. Vanmiddag vindt namelijk in Gouda een bijzondere middag plaats. Een filosofische discussie en debatbijeenkomst met als thema eerst begrijpen, dan discussiëren. In een tijd waarin meningen vaak snel tegenover elkaar staan, staat deze bijeenkomst juist in het teken van luisteren, begrijpen en vervolgens het gesprek aangaan. Wat ik zei bij ons in de uitzending is initiatiefnemer Mika Voerman. Mika, van harte welkom.
1: Ja, leuk dat je er bent. Mika, laten we even bij het begin beginnen. Hoe is filosofie op je pad gekomen en waarom is het blijven hangen eigenlijk bij je?
2: Nou ja, vroeger heb ik eigenlijk altijd nagedacht over, nou ja, van alles en nog wat, weet je. Toen ik heel flauw gezegd, toen ik 8 was, dacht ik al wel van, ja, wat moet ik met mijn leven doen?
1: Ja,
2: en uiteindelijk kwam ik op de middelbare school een beetje in aanraking met filosofie. Gewoon, want daar heb je ook bijvoorbeeld een bijvak dat je kan doen. En daar begon het een beetje, dat ik gewoon kijk van, ja, denk na over wat je doet, denk ik dan eigenlijk altijd van. En dat vond ik eigenlijk wel interessant, gewoon om een beetje te achterhalen van, ja, waar zijn we eigenlijk met z'n allen mee bezig? En een beetje de reden vinden waarom dingen gebeuren. Want ja, daar kun je van leren, daar kun je, en daardoor kun je ook problemen beter aanpakken. Als je echt weet wat de reden daarvoor is. Ja. Dus ik kijk er meer praktisch naar dan puur volledig wollig. Ook al is dat wollige nadenken soms ook wel leuk.
0: Oké, je zegt praktisch. Neem ons eens mee. Hoe ziet dat er praktisch uit als je naar je eigen leven kijkt met deze grote vragen? Of kleine vragen?
2: Nou ja, kijk, heel flauw gezegd. En dat klinkt misschien heel obvious voor heel veel mensen. Maar in mijn optiek bijvoorbeeld, dan stel ik voor mezelf de vraag, wat is geld? En dan zou ik na een hele lange gedachtegang, denk ik dan van, nou ja, geld is eigenlijk een soort van een abstractie waarmee jij andere mensen dingen voor je kan laten doen. Omdat mensen met datzelfde geld ook weer andere mensen voor zich kunnen laten doen. En daarom waarderen we het. Oké, leuk. En dus dan is de vraag, heel veel mensen denken dan van, ja, als je geen geld hebt, dan kun je niks. Maar is geld de enige manier om dingen, andere mensen dingen voor je te laten doen? Hm. Tuurlijk niet. Je vrienden komen opdagen. Ik zit hier, ik word niet betaald. Er zijn allemaal dingen om mensen voor je te laten doen zonder dat je er geld voor gebruikt. En dan is het eigenlijk van, als je even geen geld hebt, of als je even een beetje moet besparen of wat dan ook, is het eigenlijk wel te bedenken om van, ik heb er geen geld voor, maar misschien kan ik mensen gewoon zover krijgen om iets voor me te doen zonder dat ik ze ervoor betaal.
1: Ja.
2: Heel flauw gezegd. En dat is tot op zekere hoogte een redelijk bevrijdende gedachte. Vooral als we kijken naar hoe we nu denken over geld. Maar dat je eigenlijk overal geld voor nodig hebt, terwijl dat in praktijk helemaal niet zo is.
1: Kijk, dit is wel een mooie aftrap. Snap je het allemaal nog, René?
0: Ja, ik zit er nog. Ik ben er nog. Wanneer ontdekte je dat je niet alleen geïnteresseerd bent in filosofie aan zich, maar ook in het begeleiden dan van gesprekken, debatten? Want dat is wel echt iets anders.
2: Nou ja, kijk, dat heeft meer te maken met een nood. Kijk, ik wilde graag debatten.
0: Nee.
2: Kijk, ik hou me niet zo erg van dingen organiseren, maar ik ben zo van, ja, ik wil eigenlijk een soort van debat hebben met mensen, discussiemomenten. Ik zit na te denken van, wat gaat er allemaal fout in onze samenleving? En een van de dingen die ik denk van, ja, mensen gaan blijkbaar niet met elkaar in discussie. Online ga je eigenlijk helemaal niet met elkaar in discussie. En fysiek heb je zo'n interpersoonlijke relatie waardoor je een beetje beter met elkaar kan spreken. Mm. Maar dat gebeurt eigenlijk ook niet. Van, wat voor debatclubs zijn er in Nederland?
0: Maar even, kijk, discussie. Hè? Dus jij zegt, oké, het is uit nood geboren dat ik dit begeleid. Het is niet per se dat ik dat heel graag wil. Maar ik wil dat er een plek is waar gediscussieerd, gedebatteerd kan worden.
2: Ja.
0: Dat duidelijk. Maar met welk doel?
2: Om ervoor te zorgen dat wij als, nou, om een soort van aan de ene kant een netwerkplek te creëren en aan de andere kant een begrijpingsplek te creëren.
0: En wat is het netwerkdoel?
2: Als jij denkt van, hey, ik ben het niet eens met hoe dingen lopen. Dat kan politiek zijn, maar filosofisch. Van, ik wil over deze dingen nadenken. Ik kan blijkbaar met niemand in discussie, want in je familie lukt niet, et cetera. Dan vraag je je vaak af van, nou ja, waar kan ik wel mensen vinden? En dan gaan mensen vaak online. Ik ook bijvoorbeeld. Alleen ja, dat vertaalt zich niet naar een persoonlijke relatie vaak. Dat vertaalt zich vaak meer naar een digitale relatie. Een persoonlijk bedoel, fysiek persoonlijke relatie.
0: Oké, dus het netwerk is eigenlijk meer gericht op de interactie met mensen letterlijk.
2: Ja.
0: Het ontmoeten van mensen en mogelijk ontmoeten van vriendschappen. Dus eigenlijk de eenzaamheid er los van halen. En daadwerkelijk met elkaar in gesprek komen. Zeg dat goed? Oké, en dat is dan bereikt, hè? Dat netwerk is er. En dan, want ja, ik doe, jij hebt een mening, ik heb een mening, we hebben er straks over gespart. Is het dan ook zo dat je soort in een status quo terecht moet komen? Of zeggen van wat ik nu denk, dat denk ik nu. En wat jij nu denkt, denk jij. Het is natuurlijk wel iets wat we best wel veel horen. Leven laten leven. We hebben een goed gesprek gehad en vervolgens sluiten we een beetje de deur. Is het zo dat je een doel hebt daarmee? Wil je ook echt dat we elkaar op een andere manier gaan vinden?
2: Nou ja, wat ik eigenlijk wil is dus dat men steeds dieper gaat. Okay. Want jij vindt wat jij vindt, ik vind wat ik vind.
0: Ja.
2: Maar dat heeft een reden. En die reden heeft een reden. En die reden heeft een reden. En een van de dingen dus waarom ik het meer filosofisch zou ontdekken dan puur politiek, puur debat, is dat naarmate je steeds dieper gaat, begrijp je de ander meer, aan de ene kant. En aan de andere kant zul je ook vaker meer connectiepunten vinden. Waardoor je samen een gemeenschap kan beginnen, bijvoorbeeld. Waardoor je samen dingen kan organiseren. Omdat je meer connectiepunten vindt, omdat je naarmate je dieper gaat er of meer overeenkomst komt. En soms ook niet, maar ja, dat is oké. Daarom wil je zoveel mogelijk mensen hebben, waardoor je misschien kleine subgroepjes krijgt, die weer hun eigen connecties hebben. Want het is niet het idee dat dit één groot netwerk wordt, mm-hmm. maar eerder dat dit een plek wordt waar mensen kunnen netwerken. Is een betere manier. En niet, misschien is netwerken niet de juiste term. Dat mensen elkaar kunnen leren kennen en zo ja, betekenisvolle relaties kunnen opbouwen onder andere.
1: Ja, want neem ons eens mee. Hoe gaat de bijeenkomst eruit zien?
2: Nou ja, dat is nog kwestie van discussie. Ik heb het wel een standaard ingericht. Nee.
1: Het
2: is
1: het over
2: de eerste keer. Hè?
0: Oh ja, nee,
2: maar het idee is heel flauw gezegd. Je pakt een stelling. Dat is een beetje de basis. Omdat je een beetje object georiënteerd wil zijn. En met waarom zijn we hier? We pakken een stelling. Bijvoorbeeld, met meer geld los je alles op. Dat is een heel praktische stelling. Je kan het meer politiek maken, meer filosofisch. Maar misschien is dat niet handig om dat meteen een ander minder te gooien. Maar, en dan is de vraag van oké. Waar hebben we het nu over eigenlijk? En dan heb je mensen die zeggen ja, mensen zeggen nee. En dan ga je tegen elkaar zeggen van, eerst zegt de tegenpartij van, nou, waarom zijn jullie eigenlijk voor? Waar hebben jullie het over wanneer je dit zegt? Want meer geld, wat bedoelen we daarmee? Wat is geld? Heel teruggaan naar die vraag bijvoorbeeld. Want met heel veel stellingen en heel veel de debatten, kijk alleen naar de politieke debatten, gebruiken de mensen vaak hetzelfde woord, maar verschillende definities van het woord. En daardoor praten ze volledig langs elkaar.
1: Ja, want jij wil een andere insteek gaan gebruiken. Dat laten we in de aankondiging. Eerst luisteren en dan begrijpen. En pas daarna het gesprek aangaan.
2: Ja.
1: Is dat een bepaald format wat je dan in je hoofd hebt?
2: Ja, dus dat is, flauw gezegd, tegenpartij stelt vragen over zowel de stelling als de definities. Voorpartij geeft antwoorden en stelt vragen terug naar de tegenpartij.
1: Oké, je deelt het al in voor en tegen. Dus het zit al een soort tegenover elkaar.
2: Ja, maar het punt is dat daar krijg je een soort van confrontationeel proces. Daar komen vaak ook dingen uit. Want als ik persoonlijk word een idee heb dat ik dan uitdenk, dan zeg ik het, flauw gezegd, tegen vriend van mij, dit is mijn idee. Schiet me maar lek. Niet omdat hij wil dat hij me aanvalt, maar omdat ik probeer dat er gaten in gevonden worden, zodat je het kan verbeteren. En door dat vragenproces bijvoorbeeld krijg je duidelijke definities, is de hoop.
1: Ja,
2: krijg je meer inzicht over wat je eigenlijk bedoelt met die stelling met meer geld. Flauw gezegd, en beter of problemen oplossen. En dan breid je dus de stelling uit met die antwoorden. En dus na die vragensecties krijg je een nieuwe stelling. Een uitgebreidere stelling met die correcte definities, et cetera. En het idee dat ik dan had, is dan eigenlijk kunnen we dan eigenlijk opnieuw een beetje een soort van stoelendans doen met wie is nu nog steeds voor, wie is nu nog steeds tegen.
1: Ja, natuurlijk, want je kan je mening bijstellen.
0: Dat lijkt me het idee.
2: Ja, en het gaat dus over dezelfde stelling, maar omdat je nu de onderliggende redenen weet en de stelling nu ietsje duidelijker is gemaakt, kun je weer switchen van positie. En opnieuw, met alle debatclubben tot op zekere hoogte, kun je ook mensen hebben die gewoon voor lol advocaat voor de duivel spelen. Maar dan heb je alsnog dan heb je wel een veel duidelijker beeld over waar zijn we over aan het discussiëren en waar ben ik nou eigenlijk mee bezig.
1: Ja.
2: En dan is de hoop van, nou ja, laten we een debat hebben als je dat wil. En zo niet, dan kun je door gaan naar een volgende stelling. Want door die vragenproces kun je ook komen tot een conclusie van, hey, eigenlijk zijn we het allemaal eens.
0: Ja, precies. Nou, dat zou mooi zijn, hè, als we daar komen. Wat ik altijd vind met filosofen, ik vind ze een beetje bedweterig. Hè? Want ze zijn namelijk zo goed onderlegd als het gaat over de argumentatie. Ze hebben een bepaald wereldbeeld. Dat is ook natuurlijk gecultiveerd mogelijk. Ja. Je hebt schouders waar je op voortborduurt. Mogelijk een aantal filosofen die jou inspireren. Hoe voorkom je dat tijdens zo'n debat dat bedweterige naar voren komt?
2: Door, althans in mijn geval, mij zoveel mogelijk proberen terug te houden.
0: En dat geef eens een voorbeeld. Nou, hoe ga je dat doen?
2: Het begeleiden. Dus
1: want jij bent de gespreksleider.
2: Ja. Dus in plaats, ja, in het begin. Hè. Kijk, uiteindelijk wil je dat het in principe zichzelf leidt. Maar je wil natuurlijk wel een beetje een eerst een cultuur creëren voordat je gaat.
1: Ja.
2: En juist het hele punt is dat je moet beseffen van ja, ik kan ernaast zitten. Dus niet zomaar iemand doorbreken. Niet zomaar iemand zeggen van nou ja. Jij, iemand heeft een mening. Ik denk van, nou ja, ik denk niet dat het helemaal logisch is. In plaats van ik zeg van, nou ja, ik denk dat je ernaast zit. Vragen stellen. Van, verduidelijk het. En
0: bedoel je dat ook met lek schieten?
2: Nee.
0: Nee, maar dus dat je dus gaat bevragen, waardoor iemand mogelijk tot een conclusie komt. Oh, wacht, wat ik
1: wacht
0: nu
1: even,
0: zeg
1: het
0: is
1: idee
0: mogelijk.
1: Wat ik had, dat slaat eigenlijk niet op.
0: Toch, dat is toch ook een vorm van lek schieten?
2: Ja, maar hij kan ook tot de conclusie. Hij kan ook dat die kans gebruiken om zijn stelling aan te passen.
0: Ja, exact.
2: En in de zin
0: exact,
2: van om hem te dichten. Niet in de zin van ik zat ernaast. Maar in de zin van, oh, dat bedoel ik niet helemaal zo. Eigenlijk bedoel ik het zo.
0: Ja,
2: oké, okay, fair. Dus dan pas je die stelling aan. Dan pas je je mening aan. Dan pas je je argumentatie aan. Dan krijg je een sterkere argumentatie. Dus in plaats van dat je gaat lopen zeggen van, hé, hey, ik heb het al lang doordacht, jongens, luister naar me. Zeg je, nee, hé, hey, wat bedoel je nou eigenlijk?
1: Ja, hé, hey, als nou die bijeenkomst er is geweest vanmiddag, hè, wat hoop je nou dat mensen meenemen?
2: Wat hoop ik nou dat mensen meenemen? Na de eerste keer dat er veel meer diepte zit in dingen die we vaak aannemen als standaard. Dus dat je gewoon erachter komt van, hé, hey, ik heb al deze aannames gedaan. En, oh shit, dat zijn aannames.
1: Ja, dus laat het maar processen in iemand zijn hoofd.
0: Mooi. Ja. Eventjes praktisch. Doelgroep, plek, locatie, wanneer, tickets,
1: ja, waar
0: geld.
1: Moeten we in de rij gaan staan?
0: Waar moeten we in de rij gaan staan voor die 2500 man die komen?
2: Nou ja, voor nu is de eerste keer vandaag om 1 uur in Van Noord. In het buurtcentrum.
0: Café. Ja, okay.
2: Van Gouda. En dat is dan, ja, het kost in principe niks. De doelgroep is wel een beetje 20 tot 40. Van vooral gezegd mensen die fulltime werken, die niet een super groot netwerk hebben vaak. Kijk, als je een groot netwerk hebt, kun je ook komen hoor. Ja. In principe kan iedereen komen. Dat was ook een beetje mijn insteek. Maar het idee is wel een beetje dat dit is vooral voor mensen die 40 uur werken of minder. Kijk, als je niet werkt, kun je ook komen. Maar mensen die een beetje denken van, oh, ik heb eigenlijk geen tijd om dit soort dingen te organiseren. Ik heb geen tijd om met de discussies te gaan hebben die ik graag wil hebben.
1: Ja. Vanmiddag de eerste keer. Gaat het een vervolg krijgen wat jou betreft?
2: Ja, wat mij betreft wel. Het gaat erom, eigenlijk wil ik dit regulier maken. Alleen er moeten wel genoeg mensen komen opdagen. Er moeten wel genoeg animo zijn, et cetera.
1: Ja, dus Ga gewoon vanmiddag naar Van Noord.
0: Ja, hoe laat? Hoe laat moet het er zijn?
1: 1 uur.
0: 1 uur er zijn, dus over 1 uur of 3 sluit je aan bij het filosofische debat. Mocht je nou denken voor jezelf van oké, ik heb een stelling, kan je die nog inbrengen?
2: Nou ja, ik heb een stelling. Dat is altijd een hele. Nee. Ja. Kijk, ik vind.
1: Wacht even, krijgen we filosofisch.
0: Ja, nee. Kan ook duren.
1: Ja, wat voor
0: is een stelling?
1: Wat denk je dat een stelling is?
0: Nee, jij hebt de stellingen klaar. Zoals ik het nu begrijp. Jij gaat het gesprek leiden. En je zorgt ervoor dat de doelgroep 20 tot en met 40. Je maakt eigenlijk het digitale debat naar een fysiek debat. Om elkaar weer eens te ontmoeten, te knuffelen en te zien. En je hoopt op een vervolg. Vat ik het goed samen?
2: Zeker.
0: Mika, geweldig dat je hier was. We spraken dus inderdaad over die filosofie. Het is ook natuurlijk belangrijk om te luisteren en elkaar eerst begrijpen voordat we in debat gaan. En daar heeft Mika ons op deze manier al mee geholpen. We gaan er even uit voor muziek van Kings of Leon. En daarna gaan we samen de fiets op met Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong. Use Somebody van Kings of Leon.

0: gaan door met het tweede thema, The Right to Remember. Fietsen, doorzettingsvermogen en vooral een bijzondere herinnering levend houden. Right to Remember is veel meer dan zomaar een fietstocht. Het is een evenement waarbij deelnemers samen een sportieve uitdaging aangaan en tegelijkertijd aandacht vragen voor een verhaal dat niet vergeten mag worden. Dit jaar hopen de organisatoren opnieuw veel mensen op de fiets te krijgen voor dit bijzondere initiatief. Jasper van der Schoot en Matthijs de Jong zijn twee van de drijvende krachten achter de Right to Remember. Hun collega's Fred en Tom, toen ging het ook over het shirt geloof ik, hè? Mm-hmm. En over de routes, die waren al eerder in de studio om meer over de organisatie te vertellen. Maar deze jongens komen ons vertellen wat deelnemers kunnen verwachten en waarom juist dit evenement zo bijzonder is. Jasper en Matthijs, goedemorgen.
1: Goedemorgen
2: mannen. Right to Remember, wij maar jullie ook besteden er best wel veel aandacht aan. En dat is ook met een reden. Maar mocht er nou iemand zijn die nu luistert en dat nog eigenlijk niet weten. Matthijs, wat is Right to Remember?
1: Ja. Nou, Right to Remember is eigenlijk een fietsevenement voor het goede doel. En dat is eigenlijk een tweeledig doel. Het is echt een fietsevenement. Dus je gaat fietsen, een mooie uitdaging, mooie tocht.
2: Zweten.
1: Echt een evenement. Dus je komt op een evenemententerrein, koffie, stroopwafel, biertje na afloop. Echt een sfeer, evenementensfeer. En het goede doel. Dus we halen geld op voor Stichting Alzheimer.
2: Ja, Jasper, je bent nou verbonden met dat thema. Kan je ons een klein beetje nog meenemen waarom?
3: Ja, zeker.
2: Of mag ook groot soort trouwens. Ik maak het klein, maar dat is niet netjes.
3: Nee, mijn schoonvader is overleden aan Alzheimer. En mijn opa ook. En toen Matthijs en Martijn bij mij kwamen, zeiden we willen graag een wielerevenement organiseren in Gouda. Voor het goede doel, doe je mee? Toen zei ik, ja, uiteraard heel graag. Maar mag het dan voor Alzheimer Nederland zijn? En ik had weinig overtuigingskracht nodig om die mannen mee te krijgen.
2: Okay. Ja, waarom was dat, Matthijs? Waarom was het eigenlijk iets waar je zei, ja, dit wil ik gewoon als doel ook hebben?
1: Nou, ik had persoonlijk geen voorkeur, maar Jasper, het raakte hem. Hij was ervoor gemotiveerd. Dus vandaar
2: die intrinsieke motivatie, dat was de overtuigingskracht.
1: Laten we ervoor gaan. Ja. Achteraf heeft het me bijzonder geraakt hoeveel mensen ermee in aanraking komen. Ja. Ook collega's op het werk waar ik het nooit van had vermoed, heb ik opeens nu een gesprek over van, oh, Right to Remember. Ja, mijn vader of mijn opa of mijn oma, mijn moeder. Dus ik ben heel blij met het doel wat we hebben gekozen.
0: Gaaf. Ja, mooi. Hey, en het is een fietstocht, evenement noem jij het. Wat is de doelgroep? Wie kan er allemaal meedoen? Is dat alleen voor de echte fanatieke jongens?
2: Of? Nee, echte Orno Kastelein.
0: Ik heb twee keer meegedaan.
3: Nee, absoluut niet. Nee, dit is echt. Het doel is echt gewoon om mensen een leuke dag op de fiets te bezorgen. Dus er is, weet je, we hebben afstanden 70, 100, 140 kilometer. Nou, iedereen die enigszins fit is, kan sowieso 70 kilometer fietsen. Zeker als je van tevoren een goed stroopwafeltje eet en een rustpunt halverwege hebt. Dus het maakt ook niet uit hoe lang je erover doet. Dus nee, de doelgroep is gewoon voor mensen die een mooie dag op de fiets leuk vinden.
0: Oké, wat leuk. En dit is de hoeveelste de tocht? Hoeveel?
1: Ja, dit is de vierde editie.
0: Dus jullie zitten met twee vingers in de neus nu een beetje die tocht te organiseren?
2: Pure routine.
0: Ja. Hoe werkt dat?
1: Nee, zo werkt het. En dat ligt niet aan onze organisatieskills, maar dat ligt denk ik ook wel aan het feit dat we altijd wel op zoek zijn naar iets vernieuwends.
0: Okay.
1: En als we iets hebben bedacht, vorig jaar 300 kilometer, nou, dan zijn er in de editie daarna altijd nog wat verbeterpunten. En nou, het is misschien net zoals met werk. Je hebt ook altijd een bepaalde ambitiesetting die toch ook altijd weer een bepaalde druk geeft. En dat is bij ons vaak deelnemers of het geld wat we willen ophalen. Wat het ook altijd weer net een stukje spannender maakt.
0: Ja, want wat is het dit jaar anders dan vorig jaar bijvoorbeeld, Jasper?
3: Nou, er is niet echt een groot iets nieuws bijgekomen dit jaar. Maar wat Matthijs zegt, we willen alles toch net weer een stukje professioneler, een stukje eerder, een stukje meer, een stukje groter. Dus ja, we blijven onszelf wat dat betreft elke keer weer naar een randje duwen, zeg maar.
1: Ja, en vorig jaar was dat de 300 kilometer
0: ultra
1: editie.
0: Top,
1: ja, dus daar hadden we nu dit jaar ook wel weer. Nou, daar viel nog veel aan te sleutelen. Dus, en we hebben daar ook weer meer deelnemers dan vorig jaar.
0: Ja, beter weer, hè, denk ik.
2: Dat is ook, dat sleutel je ook zelf aan. Want je zegt meer deelnemers. Toen gingen er 10 man of zo uit mijn hoofd, Jasper. Of ik weet niet, 10 of 15 man?
3: Ja, we hadden toen 13 inschrijvingen. Uiteindelijk zijn er geloof ik, Matthijs werd er eigenlijk beter.
1: Ja, het zijn inderdaad 11, 12 gestart.
2: Ja.
1: Ook allemaal thuisgekomen gefinished. Dus hartstikke goed. En maar nu hebben we 20 deelnemers.
2: Kijk.
1: Ja.
2: Maar die gaan dus vroeg in de ochtend weg, toch? Dat is een beetje het idee. Ja, Vorige keer zag ik het filmpje, was nou misschien wel 4 uur 's nachts. Ik weet niet hoe laat dat ging.
1: We halen het nog verder naar voren. Nee, het is half, vorig jaar was het 2 uur. Dit jaar 2:30. Want ze moeten richting Middelburg. Nou, wind je tegen Hoekse Waard. Dat kan zomaar een half uurtje langer duren. Dus we starten om 2:30.
2: Stas. Alle mensen. Dus die kunnen tijdens het fietsen nog een voetbalwedstrijd kijken. In Amerika.
3: In de oordopjes.
2: Ja, in de oordopjes meekrijgen. Oh, bijzonder. Online en via LinkedIn zie ik enorm veel reclame voor jullie evenement. Veel bedrijven die meedoen, sponsorgeld opvragen. Ik kan toch bijna niet denken dat dit niet vooropgezet is. Want ik zie dat zoveel. Of is het echt spontaan, denk ik? Jasper?
3: Nou, het is als volgt. We krijgen echt heel veel bedrijven die graag betrokken zijn. Die graag willen sponsoren of graag een bedrijventeam willen opzetten. Dus
2: ja,
3: dat is in principe niet heel moeilijk om bedrijven binnen te halen die mee willen doen. Omdat het gewoon, nou, wat Matthijs ook zegt, heel veel mensen die relateren eraan. Alleen wat je wel merkt is dat ze vervolgens om actief te worden hebben ze af en toe wel een duwtje nodig. Dat is ook logisch. Hè? Ze hebben ook een eigen leven, zou ik willen zeggen. En wij moeten af en toe wel even zeggen van, joh, bedankt dat je sponsor bent, maar ga je dan nu met je team aan de slag? Ga je dan nu donaties werven? Dus daar zit op de achtergrond wel een klein beetje
2: een beetje een
3: steun
2: drive.
3: Vanuit
2: en,
3: ons.
2: Ja. Precies. En dat doen jullie echt heel leuk, want ik moet zeggen dat ja, ook voor die bedrijven is het best wel een goed moment om in beeld te komen met zo'n Right to Remember. Wat geven zij zelf op terug? Wat krijgen zij aan reacties?
3: Nou ja, kijk, het is sowieso als bedrijf is het een ontzettend leuke activiteit om met elkaar en met relaties samen te fietsen. Want met elkaar fietsen is met elkaar kletsen, met elkaar iets doen, met elkaar iets neerzetten. Ja. Na afloop met elkaar een biertje drinken en een hamburgertje eten. Dus sowieso elke vriendengroep of elk bedrijf wat meedoet, zegt gewoon afloop van dit was gewoon super gaaf.
2: Leuk man, het is wel echt een compliment dat het evenement zo
0: zeker
2: leuk uitpakt.
0: Ja.
2: En dus dat het ook echt iets is waar je elke keer naartoe wil bewegen.
0: Ja.
2: Maar we gaan naar het Lustrum.
0: Ja, het is ook een leuke plek, hè, trouwens. Goud asfalt.
1: Geweldig.
0: Want als nou mensen zeg maar twijfelen, wat is nu zeg maar iets waarmee je ze over de streep zou trekken? Zo van, nou, Right to Remember, ik fiets wel eens, maar wat is nou, als je gewoon een fietser bent, wat jij kan zeggen van, doe nou eens een keertje mee.
3: Nou, wat ik wel merk, is een hoop mensen toch tegenaan hikken van, is dat dan niet heel ver? Of kan ik dat dan wel? Of gaat het dan niet te hard? Maar wat ik net ook al zei, het gaat echt om meedoen. Dus je kunt ook heel zachtjes fietsen. Maakt niet uit. Dan begin je wat eerder, stop je wat langer. Dus uiteindelijk kan iedereen het gewoon rennen.
0: Want hoe sociaal is het? Want nu heb je het over bedrijven, of over teams, of over vriendengroepen. Maar stel, je bent een eenzame fietser, zal ik maar zeggen. En je wil, kan dat?
3: Zeker.
0: Wordt die een beetje gezien dan?
1: Nee, zeker. Dus je ziet eigenlijk op het terrein, dat vind ik altijd mooi om te zien van tevoren, mensen, iedereen kan een kopje koffie en een stroopwafel pakken. En je ziet dat mensen al aan hun straattafel staan. En dan zie je al de eerste gesprekken ontstaan.
0: Oh ja.
1: En vervolgens zie je mensen elkaar op de rug slaan en je ziet ze samen vertrekken. Dus je ziet dat soort verbindingen eigenlijk automatisch ontstaan. We hebben aan het begin wel eens getracht op het te organiseren.
2: Die verbindingen.
1: Dat op de een of andere manier is lastig.
0: Laat het maar gebeuren.
1: Maar laat het maar gebeuren. En dat komt toch helemaal goed.
2: Ik heb daar nog een leuk voorbeeld van trouwens. Ik was vorig jaar, heb ik meegefietst. En grappig, ik ben er op de helft heb je een soort stop. Hè? Dus even voor de mensen die meedoen. Dan op de helft krijg je gewoon echt, je krijgt een reepje, je krijgt een banaantje. Nou, helemaal top. En ik sta met iemand te kletsen. Ik heb mijn fiets opgehangen. Ik sta met iemand te kletsen. En we hebben een gesprek. En ik dacht, ik herken die stem. Maar goed, zonnebrilletje op, helm op. Dat is gewoon wat uitdagend om te ontdekken.
0: Joop Zoetemelk.
2: Nee, ja. En zij zegt, zij doet zo haar bril af. En ik doe mijn bril af. Ik zeg, wat is jouw naam? Zij geeft haar naam. En ik zeg, joh, je bent de oud-huisgenoot van Vivian. Ja. Ze doet de helft. Ja, zegt ze. René, toen herkende ze me zo. Toen dacht ik, oh, wat grappig dat je op deze manier elkaar kan zien. En ik had haar al, nou, ik denk 13 jaar niet gezien. Dus je ziet wel dat die verbinding is heel grappig hoe dat ontstaat. En je praat met iedereen. Want je hebt uiteindelijk, als jij eventjes met elkaar in elkaars rug zit, omdat je een beetje uit de wind zit, kijk elkaar toch even aan. Je geeft even een duimpje. Heel sociaal. Dus het sociale verbindende element wat jij benoemd, herken ik heel erg, Matthijs. Leuk. Mag je zelf ook fietsen?
1: Nee.
2: Nee,
1: nee, maar dat zit er gewoon praktisch niet in.
2: Maar fiets jij zelf?
1: Ja, dus alle routes zijn van tevoren gecheckt, meerdere maals.
0: Nee.
1: Persoonlijk heb ik ze ook alle 4 gefietst. Dus
2: okay.
1: Ook de 300 kilometer.
2: Die heb je ook in de benen zitten.
1: Ja.
2: Dat is wel echt heel netjes.
1: Ja.
0: Ja, is dit nou anders dan anders, deze tocht eigenlijk? Anders, want er zijn heel veel toertochten, hè, als je dat eens opzoekt. Is dit nou anders dan anders?
3: Ja, het is wel anders. Het is sowieso wat we te horen krijgen is dat de sfeer echt anders is. Omdat wij zelf heel veel hart voor het onderwerp hebben. En we hebben ook heel veel vrijwilligers die daar hart voor hebben. Dus we krijgen wel echt wel ook in de feedback die we in de afloop vragen. Krijgen we wel terug van de warmte waarmee de allereerste vrijwilliger die je ontvangt. Tot en met de allerlaatste die het terrein af helpt. Dat schijnt ons wel echt uniek te maken. Ja.
2: Nou, dat is wel gaaf. Even voor jullie ambities. Matthijs noemde net al. Jullie hebben ambities. Ik noemde het net ook al. We gaan naar een lustrum. Hebben we daar ambities voor? Is daar iets? Kijken we daar al naar uit? Het is natuurlijk wederom de zaterdag voor Vaderdag. Dat neem ik dan eventjes aan.
3: Zeker. Klopt. Ja, heel goed.
1: Kan
2: in de agenda. Maar wat is de ambitie, Jasper?
3: Nou, we hebben altijd gezegd, we hebben al een festivalterrein. We hebben al een festivalsfeer. Laten we daar dan echt een festival van maken. Dus wij hebben altijd gezegd, draaien we een leuk muziekje na afloop. Maar als dat nou eens een keer een live band zou kunnen zijn. Of een keertje, echt meerdere live bands, noem maar op. Dat is een beetje de droom die je hebt. Daar heb je wel ook de complexiteit van vergunningen en om. En dat soort dingen allemaal. Dus, nu mogen we dromen. Hè? En de droom is wel om ooit een keer ook live muziek te hebben. En nog meer ook mensen te laten komen die zeggen, nou, ik ben echt geen fietser, maar deze sfeer wil ik wel meemaken. Dus ik kom de afloop wel
2: een
3: biertje drinken en een hamburgertje eten.
2: Ja, oké. Nou, dus, en is dat al voor het lustrum? Is dat al voor het 5-jarig jubileum? Of denk je, nou, ik ben benieuwd of ons dat gaat lukken?
3: Ja, we dromen er wel over.
2: Ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Nog geen Armin van Buren, maar gewoon een live band daar beginnen. En verlievelee uitgroeien naar.
3: Ja.
2: Oké. Okay.
3: Ja.
2: Klinkt wel heel gaaf.
0: Leuk vooruitzicht.
2: Ja, ik kijk er ook naar uit. Mocht je nu nog op de bank zitten, Matthijs.
3: Ja.
2: En je denkt volgende week, tjonge, wat ging ik ook weer doen? Ik kreeg vanmorgen al van Martijn, jullie mede-organisator, netjes al een mailtje. Het is je laatste kans. Doe mee.
1: Dan moet je een beetje schaarste creëren.
2: Ja, precies. Nou, ik weet ook wel dat jullie hebben al 400 aanmeldingen. Heb je er al gered? Hoeveel?
1: 54 zelfs.
2: 54 al gered.
1: Dus as we speak. Dus we gaan naar de 500. Kom. Hey, weet je, je krijgt heid een dag waar je energie van krijgt.
2: Ja.
1: En je alles wat je die dag doet en koopt, draagt bij. Dus of je nou een ticket koopt, of een hamburger, of een biertje, of een donatie ophaalt, alles gaat naar het goede doel. Dus je fietst mooie route, je krijgt er energie van, leuke sfeer, en alles gaat naar het goede doel.
2: En jullie twee ambities, even qua euro's en qua aantallen?
3: Ja, we zijn geïnterviewd door de krant. We hebben in het Algemeen Dagblad gestaan. Daarin hebben we geroepen, we dromen van 500 deelnemers en een ton aan voor het goede doel.
2: Oké, waar zitten we?
3: Nou, qua deelnemers zitten we op 450. Het is mooi op koers. En qua geld is het gewoon heel spannend. Omdat we altijd in die laatste weken gaan mensen geld ophalen. Dus ja, daar durven we gewoon nog niks over te zeggen. Dus dat is nu uit onze handen en in de handen van de donateurs en de deelnemers.
2: Oké, op naar de ton.
0: Ja, toch? Fantastisch. Dat zou geweldig zijn.
3: Dat zou ontzettend mooi zijn.
0: Ja,
2: dan gaan we naar het einde. Ja, Matthijs, Jasper kunnen nog heel lang doorpraten hoor. Maar dank jullie wel. Mooi om te horen dat Ride to Ramen niet alleen een fietstocht is, maar ook gewoon echt een heerlijk evenement. Het is vooral een beleving van samen doen, samen beleven. Dus twijfel je nog, gewoon lekker meedoen. Dit is er een die je niet wilt missen. Zometeen praten we verder over de huizenmarkt in Gouden met Karin Kootstra van Bijvia Vesta. Nu even geleerd worden om door te gaan. Whatever it takes. Imagine Dragons.

0: Do what it takes. Nou, we zijn gemotiveerd, denk je niet?
1: Ja, zeker.
0: En we gaan gewoon doorfietsen, ja. Lekker.
1: Hey, we gaan door met thema nummer 3. Dat is onze eigen watcher.
0: Ja, eigenlijk. We hebben een watcher, ja.
1: Via Vesta, woningmarkt in Gouda. Vandaag praten we met Karin Kootstra. Karin is in Gouda en omgeving een bekende als het gaat om de makelaardij, zeker, en de huizenmarkt. Directeur, partner bij Via Vesta, woningmakelaardij in Gouda. En al sinds haar 20ste, ja, dat zegt eigenlijk niks, we weten niet hoe oud ze is. Actief in dit wereldje. We gaan met haar in gesprek over haar werk, haar drijfveren en hoe ze kijkt naar de ontwikkelingen op de woningmarkt in Gouda op dit moment.
0: Ja, welkom Karin. Fijn dat je er weer bent voor de derde keer. Jij was bij onze allereerste uitzending en wij zijn wat geëvalueerd. Maar jij bent ook geëvalueerd. Zeker. In die zin dat je ook zelfs directrice bent geworden. Heel gaaf. We kunnen je ook wel een soort watcher noemen.
2: Ja, toch
0: inmiddels. Dat gaan we gewoon doen. Ja. Hoe zou je, want we gaan gewoon even gelijk naar de huizenmarkt in Gouda. Dat vinden we even leuk om te horen. Is die nog steeds overspannen? Of zie je toch echt wel een kantelpunt ontstaan?
2: Beide. Okay. Hij is nog steeds overspannen. Maar je ziet wel een beetje een kanteling ontstaan. Dus niet iedere woning krijgt meer het aantal kijkers dat het gehad heeft. Het is niet meer zomaar je biedt 20 of je plant 20 kijkers in.
0: Nee, en, precies.
2: De rest heeft pech. Je hebt er niet zomaar meer 10, laat ik het zo zeggen.
0: Okay,
2: dus daar is zeker wel een verandering gaande. Ja.
0: Maar je zegt het is nog wel steeds overspannen.
2: Ja, en gemiddeld genomen zijn er nog steeds meerdere mensen die een en hetzelfde huis graag zouden
1: kopen. En overspannen is ook overbieden.
2: Ja, meestal. Nou, ik denk een beetje ondertussen 50-60% nog overbieden.
0: Oh, dus dat is ook wel echt een kanteling.
2: Ja, zo aan het kantelen. Ja.
0: Oké, wat valt je nou het meest op? Je loopt al heel wat jaren mee. Maar wat valt je nou het meest op in de laatste jaren qua ontwikkeling?
2: Nou ja, als je echt even puur dus kijkt van een jaar of 2-3 geleden met nu. Dan zou je het haast als iets rustiger kunnen gaan omschrijven. Maar ja, vergelijk je met langer geleden is het gewoon nog steeds druk en overspannen.
0: Ja, exact.
2: Maar je merkt wel dat mensen die een huis willen kopen daar ook wel echt aan gewend zijn geraakt. Dus waar mensen in het begin wat ontevreden konden zijn. Van ja, hoe kan het nu dat ik zo snel moet beslissen? Of dat ik maar een week de tijd krijg om over een huis na te denken. Of dat er een deadline is op het bieden. Zijn ze nu eigenlijk verbaasd als het niet zo is.
1: Ja gaat een beetje mee in de gekte, maar zeggen.
2: Ja.
0: Ze nemen het aan dat het logisch is eigenlijk dat zo is.
1: Terwijl het eigenlijk best heel raar is. Want het gaat om enorm veel geld.
2: Ja.
1: En om een hele belangrijke beslissing in je leven. En dan moet je, ga je op donderdag kijken en dan moet je maandag besluiten.
2: Ja, wij proberen vaak wel wat langer tussen te laten zitten. Maar het vraagt echt om een goede voorbereiding. En ik vind nog steeds, ook als je als verkoopmakelaar bent ingeschakeld, dat je de kijkers die je bij die betreffende woning krijgt, dat het echt onze taak is om ze gewoon heel goed te blijven informeren, veel te vertellen, ze tijd en ruimte te geven. En dat je wel moet blijven kunnen verplaatsen in, stel dat jij dat was, hoe zou je het dan willen ervaren?
0: Hoe zou je het zelf, Waar zie je de meeste beweging? Bij doorstromers, starters, senioren?
2: Ja, ik denk senioren nog steeds het minst.
0: Het minst,
2: Het blijft ook wel lastig voor hen zelf vaak om die stap te maken.
0: Okay.
2: Ja, dus het is vaak een proces. Je komt bij mensen aan tafel. Nou, die zet je aan het denken. En een tijdje later zeggen ze, nou, we moeten misschien toch wat. Maar ja, we laten een mooi huis achter. Het valt altijd tegen eigenlijk wat je ervoor terugkrijgt. Zeker als je van een huis met een tuin naar een appartement bijvoorbeeld gaat. Die in verhouding duurder is. Maar je krijgt eigenlijk minder voor terug voor hun gevoel.
0: Ja, maar dat klinkt proactief. Alsof jij er naartoe gaat. Maar ik neem aan dat zij toch zelf een belletje hebben gedaan naar jou van, nou, we overwegen dit. Of ga je ook echt proactief de markt op om te zeggen, hey, zou je huis niet verkopen?
2: Daar hebben we laatst wel onder andere ook actie op ondernomen. Door inderdaad senioren te benaderen. Van kom bij ons langs op kantoor. We gaan het proces eens even uitleggen.
1: Hoe heb je dat gedaan?
2: Nou ja, via social media bijvoorbeeld. Maar ook daadwerkelijk bij flyers te verspreiden of neer te leggen bij bepaalde punten waar senioren langs komen.
1: Oh ja.
2: Om ze aan het denken te zetten vooral.
1: Ja, ik vind het toch wel grappig. Want jij zegt, wij zijn een makelaardij. Maar het is niet alleen maar geld en een huis verkopen en zorgen dat iemand de steun krijgt. Maar er zit echt een soort
2: je zegt het precies achter. Goed. Ja, want het is ook echt mensenwerk. Voor mij maakt het werk echt leuk dat het beide is.
1: Het is ook echt begeleiden. Want mensen moeten afscheid nemen van hun huis.
2: En soms is het gewoon dat je heel graag wil dat er nog €5.000 meer uit te halen valt. Dat is ook leuk, hè? Ook, nee, goed dat mensen zeggen, joh, verkoop maar. Dat ik zeg, mag ik nog even proberen? En als het dan lukt, ja, dan is het toch gaaf. Ja. Dus dat is de beleving die je er ook bij hebt.
0: Ja, zeker. Welke woningtypes zijn het meest gewild? Ook in Gouden, even op Gouden gericht.
2: Ja, nou, nieuwbouw blijft natuurlijk wel echt altijd wel in trek. En de unieke plekjes. Dus ook dan, kijk even naar het hogere prijssegment. Wat gemiddeld genomen altijd iets minder in trek is. Maar al verkoop je natuurlijk iets op een superlocatie. Ja. Dan merk je alsnog dat je dus ook gewoon veel bieders hebt, bijvoorbeeld. Ja. Ja. Dus de unieke plekjes.
0: Ja, ja. Precies. Ja. Waar loop je er tegenaan als makelaars? Op dit moment? Wat zijn de dingen waar je denkt, dat is gewoon dat is toch wel
2: nou vervelend. Ja, er is sinds 1 april nieuwe regelgeving omtrent funderingen. Nou, dan heb je Gouda, heb je mooi.
0: Ja, dat is handig.
2: Dus ineens moet dat anders inzichtelijk gemaakt worden. En moeten er veel meer onderzoeken plaatsvinden. Alle woningen in Nederland zijn ingedeeld in een bepaalde categorie.
0: Oké.
2: Okay. Is die goed, dan is het groen licht en gaan. Is die niet goed, dan heb je nog verschillende categorieën. Maar dan moet je daar verder mee aan de slag om het te kunnen taxeren eigenlijk. Dus vaak is een taxatierapport nodig voor een hypotheek bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Dus dan moet je dat inzichtelijk krijgen. En ja, als dat niet goed is, kan dat behoorlijke consequenties
1: hebben. Oké, dus er zit ook een heel technisch stukje achter.
2: Zeker, bouwkundig, juridisch. Ja.
0: Maar dan heb je het dus over, stel de fundering is niet op orde. Dat zijn enorme bedragen om dat te herstellen, weet ik uit ervaring. Dat betekent dus dat je dat in mindering zou moeten brengen op je taxatie? Of is dat te kort door de bocht?
2: Ja, dat is wel iets te kort door de bocht. Ja. Maar je hebt ook nog soort tussencategorieën van voor een x-aantal jaren.
0: Blijft het nog rechtstaan?
2: Het lastige is ook niet ieder huis heeft palen. Dus wat ga je eraan doen als je in een blok zit en jij wil verkopen en ze zeggen je huis heeft een hoog risico. Je kan niet zomaar zeggen, ik doe ineens palen onder mijn huis en de rest niet. Want dan krijg je ook een probleem.
0: Dan breekt het ook af.
2: Ja, dus het is best wel, het kan ingewikkeld zijn. Maar gelukkig komen er ook een heleboel huizen gewoon na onderzoek goed mee weg.
1: Hey, dus dat is de technische kant. Zijn er meer uitdagingen voor een makelaar anno 2026?
2: Ja, tuurlijk. Soms zeg ik wel, we zijn het huis niet alleen aan het verkopen aan de koper, maar ook nog aan de verkoper, omdat die bepaalde wensen heeft die soms wat ingewikkeld zijn. Maar dat is ook leuk. Ja. Ja. Het blijft mensenwerk en dat maakt het iedere keer anders. Ja.
0: Heb je veel mensen die naar je toe komen, Karin, en die gewoon een wensenlijstje neerleggen en zeggen, als dit huis beschikbaar komt, hoor ik je?
2: Ja, heel veel mensen zeggen, je weet een beetje wat ik zoek. En dan zeg ik, dat weet ik nu nog. En dat weet ik over 2 en 3 weken nog. Maar over 3 maanden dan. Nee. Je kan beter concreet bij ons een opdracht geven. Zo werkt het.
1: Hey, want jij loopt al een tijdje mee. Wat zijn dan verhalen die een beetje blijven hangen? Dat je zegt van wat ik nou toch heb meegemaakt. Of weet je zoiets?
2: Ja, die zijn er zeker. Dat zit vaak wel in. Dat je een bepaalde connectie natuurlijk met mensen hebt. Want sommige mensen hebben natuurlijk toch wel een klik. Of juist mensen die, je maakt gekke dingen wel mee. Huizen waar je komt, waar het gewoon eigenlijk heel trieste situatie is, die onthoud je natuurlijk ook.
1: Soms zie je zo'n berichtje van dat ze op Funda naar binnen gaan kijken bij mensen. En dan zie je ook soms een huis over, hoe heeft iemand hier jaren in kunnen
2: wonen? Dat is vaak best wel sneu natuurlijk.
1: Ja, dat heeft ook iets verdrietigs, ook.
2: Ja. Maar je staat wel even soms versteld van.
0: Even voor de starters, want we hebben iedereen heeft het over starters, dat het gewoon best wel een uitdaging is om überhaupt een woning te krijgen als je nog geen woning hebt. Waar liggen de kansen in Gouda?
2: Ja, ik denk wel echt, er zijn best wel veel eigenaren van woningen van een tweede of een derde huis, beleggers die hun huurwoningen verkopen.
0: Okay.
2: Die zijn vaak wel aan een verbouwing toe.
0: Ja.
2: En ik denk dat daar toch wel kansen liggen. Okay. Veel hier ook in de binnenstad, appartementen, bovenwoningen. Nadeel is wel, je moet dan wel geld hebben om te verbouwen.
0: Ja,
2: dus dan kom je snel op de mensen die zeggen, ik heb een handige familie bijvoorbeeld.
1: Want komen die huizen ook bij jullie terecht? Of
2: wij zijn daar best wel actief.
1: Via huurders zelf?
2: Nee, dat noem je dan uitponden. Sommigen hebben natuurlijk een hele portefeuille. Andere partijen hebben er 1 of 2 en die melden zich bij ons. En wij doen ook vrij veel op het gebied van meedenken, plannen ontwikkelen. Dus ook een oud pakhuis bijvoorbeeld verdelen in nieuwe appartementen. Dus mensen weten ons wel te vinden wat dat betreft.
0: Ja.
2: Maar ook gewoon de bovenwoning hier aan de Kleiweg bijvoorbeeld. Ja. Een aantal. Ja, er moet vaak wel wat gebeuren. Maar ik denk dat voor starters nog wel een hele interessante woningen kunnen
0: Merk je dat de gemeente ook meer mee beweegt? Als je het hebt over zo'n inderdaad een pand verbouwen eigenlijk. Tot
2: wat grappig is, ik zat hier net te wachten en ik zag mijn collega Maarten op tv. Die was hier laatst.
0: Ja, die zat iets te vertellen. Ja, dat zag ik
2: dat is dus hetgeen we mee bezig zijn. Ook vanuit Bouwsociëteit, een club in, hier in de omgeving. Ja, daarmee probeerden we eigenlijk inzichtelijk te maken wat er aan leegstaand aanbod of nieuw aanbod te creëren is om de woningnood te verbeteren of te helpen.
1: Ja, ja.
2: Wat was je vraag ook?
0: Nou ja, of de gemeente een beetje.
2: Oh ja, dus daar betrekken we ook de gemeente wel bij. Ja. In de wet en regelgeving komt natuurlijk wel naar voren dat het best heel lastig kan zijn dat je plannen hebt.
0: Maar dat de vergunningen gewoon heel uitdagend zijn.
2: Ja.
0: Of dat er enorm veel vragen. Dat er een bewoner
2: parkeren,
0: dit mag zeggen. Parkeren, exact.
2: Ja,
0: dus, dat maakt natuurlijk enorm complex. Je ziet ook wel dat er woningen, tiny houses. Neergezet worden achter huizen.
2: Ja.
0: Toevallig bij mij in de wijk is dat gebeurd. En dat is nu
2: is
0: ook
2: het dan
0: weer...
2: voor mantelzorg? Of,
0: nee, dat is ook zelfs verhuur. Dus dat is gewoon een gedeelte van terrein is verhuurd. Tessa van der Hamme doet dat. En die heeft het ook hier een keer uitgelegd hoe dat zit. Vorige woning is dan dus door iemand anders. Die zet het op het terrein.
2: Mm-hmm.
0: Wordt een soort van verpacht. En dan binnen 10 jaar moet dat die woning weg. Dus
2: ja, dat is een beetje
0: in principe.
2: Ja.
0: En dat vind ik op zich wel grappig.
2: Ja, hartstikke
0: maar
2: goed.
0: Zie je dat, hoor je dat meer? Of zeg je nou, dit hoor ik toevallig?
2: Nou, nee, zelden. Dat is, nee, nog niet echt. Maar ik denk dat het heel goed is.
0: Denk ik ook, want daar is best wel wat ruimte. Er zijn natuurlijk mensen die een enorme tuin hebben. Die dat wel
1: kunnen. Ja, en de mantelzorg. Woning natuurlijk ook.
2: Dus die is ook tijdelijk, hè?
1: Ja, dat is ook een tijdelijk verhaal.
2: Moet in principe ook weg. Ja.
1: Dus je ziet daarmee los, zie je ook niet dat er iets opgelost wordt, maar het is wel een ontwikkeling die ook gebeurt.
0: Ja, absoluut.
1: Aan de zijlijn.
0: Nou ja, het probleem los je niet op, maar goed, je zorgt wel weer voor doorstroom in de woningen die mogelijk beschikbaar
2: komen. Maar het gebeurt niet heel veel, kijk.
0: Nee, blijkbaar.
2: Ja. Het is gewoon zo. Ja.
0: Het is ook een uitdaging dus voor senioren om hun bestaande woning los te laten. En
2: dat
0: dan,
2: vooral.
0: Ja.
2: En terwijl ze achteraf allemaal zeggen, ik had het eerder moeten doen.
0: Oké, okay, ja. Dus dat is ook stiekem wat je nu tegen de luisteraar zegt.
2: Ja,
0: ik heb het gehoord.
1: Verandert Gouda als woningstop? Want je noemde net ook appartementen in de Kleiweg. Of mm-hmm. op de Kleiweg.
0: Oh, ja.
1: Boven winkels en zo. Is Gouda aan het veranderen? Als het gaat om woningstop?
2: Nou, eigenlijk wat meer dat je merkt dat mensen vanuit de omliggende grote steden eigenlijk wat meer hierheen trekken. Omdat het niet te vinden is waar ze wonen. Utrecht, Rotterdam, Den Haag.
1: En duur.
2: En ook wel expats hoor. Dat je toch wel een beetje bepaalde wijk in Gouda ziet. Dat toch wel die kennismigranten vaak in de IT-sector.
1: Ja.
2: Die hierheen komen. En vanwege een goed centraal station. Het vijf en al meer te wonen.
1: Ja.
2: Dus dat vooral.
1: Oh ja, dat.
2: Ja. Ja.
0: Karin, als je zegt van joh, dit moeten jullie echt weten. Gouwenaar. wat is dan hetgeen wat we moeten weten?
2: Ja, hoe leuk het hier is om hier te wonen natuurlijk.
1: Ja,
2: en dat ze mijn vier best aan moeten zijn.
0: Ja, want jij bent ook directrice of directeur geworden. Partner, ik weet die termen ken ik allemaal
1: niet. Ja, we lazen vanaf de website directeur, partner.
2: Geen partner in het hele bedrijf. Hè. Via Vesta is onderdeel van de bijgroep. En directeur van Via Vesta. Dus superleuk. Een stuk ondernemen wat erbij komt kijken.
0: En hoe gaat het je af?
2: Ja, goed.
0: Ja.
2: Ik zelf heel leuk.
0: Ja, waarom is het leuk?
2: Ja, meedenken naar de toekomst. Met elkaar bespreken wat strategisch handig is. En leuk natuurlijk gewoon om je team aan te sturen. En,
1: je kijkt even op de website. Volgens mij is er een tijd geweest dat jij de enige makelaar was. Of misschien twee, maar ik zag er nu wel vier of vijf.
2: Ja, drie in principe.
1: Oh, drie.
2: bij VFS hebben drie makelaars en een hele goede bezetting op de binnendienst. Ja, en de oorspronkelijke eigenaar van het bedrijf, die staan daar ook op.
1: Ja.
2: Die eigenlijk stiekem bemoeien ze zich niet heel veel met de woningmarkt.
1: Oké, maar het is een mooi clubje zo.
2: Ja, zeker. Heel leuk club, ja.
1: Heel leuk om weer even een inkijkje te hebben in de makelaardij, in de woningmarkt.
0: Ja, geef even een samenvatting.
1: Uitleg.
0: Onno. Geef even een samenvatting. Hoe is dan nu de woningmarkt?
1: Nou, de woningmarkt is aan het veranderen. Het is misschien wel nog steeds ingewikkeld om naar een woning te komen. Kopen, schakel via Vesta in om je daarbij te helpen.
0: En voor de senioren de opdracht om stiekem een beetje woning los te laten.
1: Ja, maar dan je erbij.
0: En dat door te bewegen.
2: Een gesprek aan te gaan om te kijken wat het voor consequenties heeft.
1: Ja.
2: En dat ze geholpen gaan worden erbij. Dat is denk ik belangrijk.
1: Nou, dat is heel leuk dat je daarover wilde komen vertellen. En alle uitdagingen, maar ook de kansen die daarin zijn. Fijn dat je die ervaring met ons wilde delen. En ja, we willen toch nog een stukje muziek draaien. Hè?
2: Mag ik nog één ding zeggen?
0: Eén ding.
2: Ik heb een lieve collega, Henriette, en die wordt vandaag 40 jaar. Dus ik wilde even feliciteren.
1: Oh, okay. Gaan we een plaatje voor de draaien.
0: Ja, zeker.
1: Gerard Joling. Rood, wit, blauw.

0: Oranje.
1: Fijn dat we hem toch even hebben kunnen draaien.
0: Zit je er een beetje in? Zit je er een beetje in? In de WK-sfeer, heb je er een beetje
1: nog
0: zin
1: niet,
0: in?
1: Nee, maar door dit soort dingen wel.
0: Oké, okay, dan komt het naar je toe.
1: Ja. Hey, maar we zijn aan het eind van het programma.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken.
3: Ernstige droogte, wateroverlast, maar ook bijvoorbeeld natuurbranden. Nou, we maken ons het meeste zorgen om gebieden zoals Afrika, delen van het Midden-Oosten, maar bijvoorbeeld ook Somalië en Bangladesh, waar we bang zijn voor droogte en overstromingen.
2: El Niño is een terugkerend fenomeen dat over de hele wereld voor allerlei weersextremen zorgt. De Wereldmeteorologische Organisatie waarschuwde begin deze maand voor een bijzonder sterke El Niño. Een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin is in Polen op straat doodgeschoten. En dat gebeurde in de stad Biała Podlaska, een stad

0: opstijgen stortte het toestel neer. De oorzaak is nog onbekend. De bommenwerper zou een test doen met het radarsysteem toen het misging. Op het WK voetbal hebben Iran en Nieuw-Zeeland gelijk gespeeld. Nieuw-Zeeland kwam twee keer op voorsprong, maar Iran wist steeds terug te komen, zag ook commentator Jeroen Elshoff.
1: Hier is Rezaian. Goeie voorzet Rezaian. En een goal van Iran. Zo is het 2-2.
0: En dat bleef het ook, 2-2. Voor de wedstrijd demonstreerden tegenstanders van het Iraanse regime buiten het stadion. Vannacht was er nog een wedstrijd. Saudi-Arabië en Uruguay speelden gelijk. Het werd 1-1. Het weer. Vanochtend in het oosten een enkele bui. In de middag meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Zoeterwoudendorp 14 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden zijn 3 rijstroken dicht. De vertraging is 25 minuten. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Gouda-West en Nieuwebrug 14 kilometer file door een kapotte vrachtwagen. Op de N207 Alphen aan de Rijn Bergambacht door werkzaamheden aan de verkeerslichten bij de aansluiting met de N11 3 kilometer file. De vertraging is wel 25 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.

0: Clemens Peters met het NOS-journaal. Er ligt veel druk op de G7-top van vandaag in Frankrijk. Gisteravond was er een openingsdiner en werd president Trump ontvangen door de Franse president Macron. De relatie tussen de twee is naar een dieptepunt gezakt. En daarom is deze top belangrijk voor de Franse president, zegt correspondent Saskia Houtuin.
1: Zeker nu ook vanwege de timing die toch wel vrij opvallend is. Zo kort op dat voorlopige akkoord tussen de VS en Iran. En ook nu moet hij eigenlijk gaan navigeren. Dus aan de ene kant sterk zijn mannetje staan. Laten zien waar Frankrijk, waar Europa nu voor staat. En tegelijkertijd Trump binnenboord houden op deze top.
0: Het Rode Kruis slaat alarm over de wereldwijde gevolgen die El Niño kan hebben. De hulporganisatie vreest dat het weerfenomeen de komende tijd grote problemen kan veroorzaken, zoals voedseltekorten, overstromingen en gevaarlijke hittegolven. En daarom worden nu al hulpgoederen naar risicogebieden gebracht, vooral naar kwetsbare regio's in Afrika. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De resten van dat badhuis laten zien dat het eens een chic gebouw was, zegt deze archeoloog.
2: Die baden die bestonden uit warme baden, lauwe baden, koude baden. En daar, in alle verwarmde ruimtes had je dus zo'n vloer- en wandverwarmingssysteem.
0: Bij het badhuis zijn ook sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Oudschaatster Irene Wüst is door NOC-NSF benoemd tot chef de mission.

0: Het NOS-journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen knooppunt Ypenburg en knooppunt Hofvliet staat 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de A4 Den Haag richting Rotterdam tussen Rijswijk en knooppunt Ketelplein 10 minuten vertraging in 5 kilometer file. 5 minuten vertraging op de A12 Den Haag-Utrecht bij Woerden. 25 minuten vertraging op de N207 Hillegom richting Bergambacht tussen afrit Ter Aar en de aansluiting met de N11. 3 kilometer file door werkzaamheden aan de verkeerslichten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!

0: Marnik Sampersen met het NOS-journaal. Ruim 800.000 Nederlanders wonen in sterk versteende buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn landelijke maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan in het buitengebied. Volgens het RIVM kan het aantal mensen dat overlijdt door hittestress stijgen naar 3800 per jaar in 2050 als er geen aanvullende maatregelen worden genomen. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig geopend worden, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal worden gekloond. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets hebben gedaan, zei de politie in opsporing verzocht. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. Het complex had een oppervlakte van zeker 4900 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselen bewolkt, vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Rijswijk en Knopend Hoflied 10.

0: radio voor jong en oud. 106.2 FM.
1: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over. ANWB

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Bijna 1 miljoen Nederlanders wonen in buurten met te weinig groen, waardoor ze extra kwetsbaar zijn voor hitte. Volgens organisaties als de ANWB en de Woonbond zijn maatregelen nodig in die wijken. Nederland krijgt vaker te maken met langdurige hittegolven en in dichtbebouwde wijken kan het tot 8 graden warmer zijn dan buiten de stad. Minder Nederlanders zijn geïnteresseerd in nieuws. Het aantal mensen dat er veel belangstelling voor heeft is gedaald naar 45%, blijkt uit een jaarlijks onderzoek van onder meer het Commissariaat voor de Media. 8 jaar geleden was dat nog ruim 60%. 14% van de Nederlanders heeft er helemaal geen belangstelling voor. Ook in andere landen is een daling te zien. Sociale media worden steeds meer gebruikt als nieuwsbron, hoewel het vertrouwen daarin laag is. Dat geldt ook voor nieuws via AI-chatbots. Bij inbraken bij juweliers in Emmeloord, Sneek en Hengelo hebben de dieven waarschijnlijk met een afstandsbediening het rolluik geopend. Bij de inbraken in december is voor tonnen aan goud gestolen. Rolluiken kunnen handmatig worden geopend, maar soms ook met een app of afstandsbediening. Bij een afstandsbediening kan het signaal soms worden overgenomen. Het lijkt erop dat de inbrekers zoiets gedaan hebben, zei de politie in opsporing verzocht. Tunesië heeft een nieuwe bondscoach aangesteld voor de voetballers op het WK. Het is de Fransman Hervé Renard. Hij vervangt Sabri Lamouchi, die gisteren werd ontslagen na de 5-1 nederlaag in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Zijn opvolger Renard was eerder bondscoach van Marokko, Ivoorkust en Saoedi-Arabië. De eerste wedstrijd van Tunesië is komend weekend tegen Japan. Volgende week vrijdag speelt Tunesië tegen Nederland. Het weer, een mix van zon en wolken. In het oosten kan een bui vallen. In de middag vanuit het westen meer zon. Het is dan droog en 19 tot 25 graden. Morgen wisselend bewolkt met vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden geregeld zon bij 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwenstad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Oekraïnse president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Noord-Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna en Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. Archeologen hebben in Nijmegen het grootste Romeinse badhuiscomplex van Nederland blootgelegd. De ontdekking werd gedaan tijdens opgravingen in het Waalfront. Het badhuiscomplex had een oppervlakte van bijna 5000 vierkante meter. De binnenwanden waren bekleed met marmer en er was een vorm van vloerverwarming. Uit de vondst blijkt dat de bewoners destijds in grote welvaart leefden. Naast het badhuis zijn sieraden, zegelringen, munten en delen van bronzen standbeelden gevonden. De Fransman Hervé Renard is de nieuwe bondscoach van Tunesië. De vorige werd gisteren ontslagen na het verlies in de eerste WK-wedstrijd tegen Zweden. Komend weekend speelt Tunesië tegen Japan. Volgende week vrijdag staat de wedstrijd tegen Nederland op het programma. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 25 in het zuiden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Gouwestad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouden Ouwe.
1: Nostalgische Gouden Ouwe.
0: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In Polen zijn twee personen uit Belarus aangehouden in verband met een aanslag waarbij een Russische kunstenaar en criticus van president Poetin werd doodgeschoten. Dat was gisteren op zo'n 35 kilometer van de grens met Belarus. Kunstenaar en cartoonist Semyon Skrepetsky werd bekend door zijn spottekeningen over Poetin, de Belarussische machthebber Lukashenko en Sovjet-dictator Stalin. Hij woonde sinds 2021 in ballingschap in Polen. De Oekraïense president Zelensky is aangekomen op de G7-top in het Franse Evian. Hij werd ontvangen door president Macron. De EU-leiders en Zelensky hopen de Amerikaanse president Trump ervan te overtuigen om meer te doen voor Oekraïne, dat nu ruim 4 jaar in oorlog is met Rusland. Op de G7-top wordt ook gesproken over de deal tussen de VS en Iran, die zondag werd gesloten. Daar is ook een aantal Arabische leiders bij aanwezig. In Italië zijn 7 mensen gearresteerd voor het saboteren van het spoor tijdens de Olympische Winterspelen. In februari was het treinverkeer in Italië ernstig ontregeld doordat op meerdere plekken het spoor was vernield. Bij Bologna in Venetië waren stroomkabels doorgesneden. De mensen die zijn opgepakt worden ook beschuldigd van lidmaatschap van een anarchistische groep. 2 van hen worden verdacht van terrorisme omdat ze explosieven zouden hebben gebruikt bij de sabotage. De tennissende zussen Venus en Serena Williams doen later deze maand mee aan Wimbledon. De Amerikaanse tennisters hebben van de organisatie een wildcard gekregen voor het dubbelspel. Serena en Venus zijn 44 en 45 jaar. Serena stopte 4 jaar geleden met tennissen, maar maakte deze maand haar rentree in het dubbelspel op Queens. Ook een terugkeer in het enkelspel, zegt ze niet uit te sluiten. Het weer, droog en geregeld zon. Het wordt vanmiddag 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Donderdag tussen 7 en 10, Roots en Raakvlakken. Luister naar de Roots en de Raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwe Stad Radio. Roots en Raakvlakken.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het gaat goed met de aanpak van vervuilde lucht in Nederland, meldt het RIVM. In 2020 besloot de overheden om meer te doen tegen fijnstof en stikstof in de lucht. Het lijkt er volgens het RIVM op dat Nederland met de plannen op koers ligt om de doelstellingen te gaan halen. Als dat lukt, leven mensen in 2030 vier maanden langer dan in 2016. Dat het streven wordt gehaald komt onder meer door een verbeterde rekenmethode, maar ook doordat er meer elektrische auto's worden verkocht dan verwacht. Tegen een man uit Amerongen is 2 jaar cel geëist voor zijn betrokkenheid bij de rellen tijdens een anti-immigratieprotest in Den Haag. Dat was afgelopen september op het Malieveld. Voor justitie staat vast dat de 26-jarige man die dag een politieauto in brand stak. Volgens het OM gooide hij een soort fakkel in het voertuig. Ook zou hij op de A12 de politie hebben bekogeld. Van de eis van 2 jaar cel is 8 maanden voorwaardelijk. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen werkenden met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens, maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden. Die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. 2 mannen uit Belarus zijn in Polen opgepakt voor de moordaanslag op een dissidente Russische kunstenaar. Die werd gisteren doodgeschoten in een stad niet ver van de Pools-Belarussische grens. De kunstenaar reisde door Europese landen waar hij de spot dreef met onder andere president Poetin. Over een motief van de mogelijke daders is niets bekendgemaakt. Het weer droog en geregeld zon. Het wordt 19 graden in het noorden tot 25 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Gouwenstad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwenstad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.

Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Mensen die werken voor het online platform Temper zijn uitzendkrachten. Het gerechtshof in Amsterdam heeft dat bepaald en is het daarmee eens met de vakbonden FNV en CNV. Via Temper kunnen mensen met opdrachtgevers overeenkomsten sluiten over werkzaamheden. Temper zegt zelf dat die mensen dat doen als ZZP'ers en dat ze geen uitzendkrachten zijn. De rechtbank was het daar in eerste instantie mee eens. Maar het Hof volgt nu de lijn van de bonden, die zeggen dat de werkenden in werkelijkheid geen zelfstandigen zijn en daarmee dus wel uitzendkrachten. De politie heeft 3 mannen aangehouden voor de dagenlange gijzeling en zware mishandeling van een Spaanse man. Het slachtoffer werd in februari in Pernis ontvoerd en daarna vastgehouden in een garagebox in Rotterdam en een appartement in Utrecht. Daarbij werd de Spanjaard ernstig mishandeld. Na anderhalve week wist hij te ontsnappen. Niet veel later werden 2 verdachten opgepakt en vandaag volgden 3 arrestaties in Pernis, Utrecht en Rotterdam. De politie vermoedt dat een drugsconflict de aanleiding was voor de ontvoering. Tegen een man die in Den Haag een politieauto in brand zou hebben gestoken is 2 jaar cel geëist. Dat gebeurde in september tijdens het anti-immigratieprotest op het Malieveld. Volgens het Openbaar Ministerie heeft de man uit Amerongen ook de politie bekogeld op de A12. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, maar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 in Los Angeles als 2 jaar later bij de Paralympische Winterspelen in de Franse Alpen. Het weer. Droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Halve Stad.
3: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust eens vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
5: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
6: Gouwenstad. We're going to dance.

Weekend Gouda. Elke zaterdagmorgen van 10 tot 11 op Gouwestad Radio. Het programma dat u informeert over initiatieven in en rondom onze mooie stad Gouda. Dit programma wordt herhaald. Kijk voor de tijden op onze website. En is ook op elk gewenst tijdstip terug te beluisteren via onder andere de website van Gouwestad.

0: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijk ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 kinderen raakten zwaar gewond. De groep was op schoolkamp en werd aangereden in een flauwe bocht. Minister Karremans van Infrastructuur benadrukt dat zelfrijdende auto's van Tesla goed zijn getest en geen gevaar vormen op de weg. Dat zei hij naar aanleiding van de onrust rond de zelfrijdende auto's. Toezichthouder RDW gaf begin dit jaar goedkeuring aan bepaalde types van Tesla. Maar persbureau Reuters meldde gisteren dat Tesla misleidende cijfers had aangeleverd bij de RDW. Volgens minister Karremans hadden die cijfers geen invloed op de positieve beoordeling. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een kooigevecht waarbij 1000 mensen aanwezig waren. Volgens tv-zender Fox News hadden enkele verdachten plannen om met drones gebouwen in de omgeving van het evenement aan te vallen. In de paniek die daardoor zou zijn ontstaan, zouden mensen naar scherpschutters worden gedreven. Tot nu toe zijn 5 mensen aangehouden. Jetse Plat is de nieuwe chef de mission bij de Paralympische Spelen. Hij is de opvolger van Esther Vergeer. De 35-jarige Plat deed 4 keer mee aan de Paralympische Spelen, waar hij 7 keer goud won op de triathlon en bij het handbiken. Het is de bedoeling dat Plat chef de mission is bij zowel de Paralympische Zomerspelen in 2028 als 2 jaar later bij de Winterspelen. Het weer droog en geregeld zon. Het is van noord naar zuid 19 tot 25 graden. Morgen veel bewolking en vooral in het noorden kans op regen. In het zuiden zonnig en droog. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West staan files op de A4, daarna richting Rotterdam. Voor knooppunt Ketelplein 5 minuten oponthoud. Voor de Benelux-tunnel ook 5 minuten. Op de A12 Utrecht richting Den Haag voor Woerden 5 minuten. Op de A20 richting Gouda tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Kleinpolderplein 1/2 uur vertraging na een ongeluk. 1 rijstrook is dicht. En de andere kant op de A20 richting Hoek van Holland, van knooppunt Kleinpolderplein 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Halberstad.
3: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe. Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Reijersdam.

Luister iedere dinsdag en vrijdag naar Listen to the Music. Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Van hits tot classics. Van vergeten platen tot muziek die je nog niet kent. Listen to the Music. Iedere dinsdag en vrijdagavond van 6 tot 7 op Gouwe Stad Radio.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Onderzoekers van het WODC zien dat kleine verschillen in beslissingen van onder meer politie en Openbaar Ministerie kunnen opstapelen tot grote verschillen in de uiteindelijke straf. Verder komt het bij mensen met een sterke sociaal-economische positie vaak niet tot een rechtszaak, omdat er bijvoorbeeld een boete wordt opgelegd. Mensen met een zwakkere positie komen in vergelijkbare gevallen wel voor de rechter. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine vaste groepen actievoerders van hooguit tientallen mensen, blijkt uit een analyse van de NOS. De actievoerders zijn niet alleen fysiek aanwezig bij protesten, maar plaatsen ook oproepen online om te komen demonstreren. In totaal zijn 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Eén man was bij 31 van die 48 demonstraties te zien. Mensen die vaak opdagen zijn veelal lid van defentgroepen. De automobilist die vastzit vanwege het dodelijke ongeluk met scholieren in Terholen in Zeeuws-Vlaanderen wordt verdacht van dood door schuld. Het Openbaar Ministerie denkt dat de man van 19 het ongeluk heeft veroorzaakt. Hij blijft nog zeker 2 weken vastzitten. Bij het ongeluk donderdag kwamen 3 kinderen uit groep 8 en de directeur van een basisschool om het leven. Nog 3 andere kinderen raakten zwaar gewond. Er waren plannen voor een terreuraanslag in Washington afgelopen zondag, zegt de FBI. Volgens tv-zender Fox News wilden enkele verdachten met drones gebouwen in de buurt van het Witte Huis aanvallen. Dat zou dan gebeuren tijdens het vechtsportevenement dat daar werd gehouden vanwege de verjaardag van president Trump. De FBI heeft het plan verijdeld. Er zijn 5 mensen gearresteerd. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is niet drukker dan gebruikelijk op dinsdag. In de regio West staan files op de A4, Rotterdam richting Den Haag. Voor knooppunt Ketelplein is de vertraging 5 minuten. Daar staat een auto met pech. De A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Schiphol en knooppunt Burgerveen 5 minuten oponthoud. A4 richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid 1 kwartier. A16 Rotterdam richting Breda voor knooppunt Ridderkerk 10 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Gouwe Stad.
3: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
4: De lucht is gevuld met muziek. En de beste muziek is afkomstig van RTV Gouwe Stad. Je eigen omroep in de buurt.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe, de Peel en de Utrechtse Heuvelrug. Rond kleinere gebieden gaat het niet om 1 kilometer, maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen. Dat blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. De arbeidsinspectie heeft ingegrepen bij een uitzendbureau dat arbeidsmigranten levert aan slachthuizen en vleesverwerkers. Volgens de inspectie is er beslag gelegd op bankrekeningen en zo'n 20 panden in Duitsland. In totaal gaat het om zo'n 3,3 miljoen euro. Bronnen melden aan Nieuwsuur dat het gaat om het bedrijf RMS Meat Specialist uit Zeerenberg. Dat heeft volgens de inspectie salarissen van uitzendkrachten verduisterd. De Amerikaanse president Trump zegt snel te kunnen stoppen met Russische olie. Dat zei hij op de G7-top in Frankrijk, waar hij sprak met president Zelensky van Oekraïne. Vanwege de energiecrisis door Amerikaanse aanvallen op Iran had Trump de sancties tegen Rusland opgeschort, tot woede van Zelensky. Het weer. Het is droog en zonnig bij 19 tot 25 graden. Vanavond en vannacht blijft het droog en de temperatuur daalt naar ongeveer 12 graden. Morgen begint zonnig in het oosten, in de rest van het land wolken en af en toe een bui. Het wordt zo'n 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio West nemen de files alweer af. Ze staan nog op de A4 Amsterdam richting Rotterdam voor Den Haag-Zuid, 10 minuten oponthoud. A13 Rotterdam richting Den Haag voor Delft, 5 minuten. A20 Hoek van Holland richting Gouda voor Moordrecht, 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
3: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Ja, met dit soort muziek kan de zomer toch niet ver weg zijn, zou je denken, hè? Jimmy Cliff, Reggae Night uit 1983.
1: Muziek van vandaag en muziek uit het verleden. Listen to the music op Gouwestad Radio.
0: En inderdaad, die zomer laat zich deze week echt wel weer zien, hoor. Dus als je ervan houdt, dan is het lekker. Dan kan je lekker naar buiten. Hou je er niet van, dan kan je gewoon binnen gaan zitten. En ook bij de

54 Ultra. Talk to you hoor je op de radio in Listen to the Music. En zometeen is het tijd voor een oudje uit de 70s. Positive Force en We Got the Funk. Eerst deze van Crowded House. En die komt weer uit de jaren 90. Dit is It's Only Natural.

Ja, we zenden positiviteit uit. En als je wat dichter bij de speakers komt, dan voel je dat volgens mij ook wel zeker met deze plaat van Positive Force. We Got the Funk. Wat een lekker nummer blijft dit nog steeds uit het einde van de jaren 70. Dan kan je gewoon achter elkaar op repeat draaien en dat geeft nog steeds een hele fijne energie. Zometeen is het tijd voor Leg de Link.

Het was het voorjaar van 2014. Ja, dat is alweer 12 jaar geleden. Deze van Clean Bandit, Rudder B, was dat samen met Jess Glynn. Listen to the music. En ik ga weer jouw hulp inschakelen bij het zoeken naar de connectie tussen de komende twee platen die je nu op de radio gaat horen. Daar is namelijk een bepaald verband te ontdekken, een bepaalde link te leggen. En jou dus de taak om te kijken of je kan ontdekken wat die link is tussen de komende twee nummers die op een of andere manier dus iets met elkaar te maken hebben. Succes!

De link van vandaag in Listen to the Music, Sing Our Own Song. Ja, er werd dus flink gezongen door UB40. En daarvoor hoor je nog een keer een sing-song plaat. Want dat was een plaat van Earth, Wind & Fire die voorbij kwam. Sing a Song, zo heette die. Dus ja, je snapt hem wel. De link van vandaag zat hem dus in het zingen. En het zingen van liedjes, dat was hem voor vandaag in Listen to the Music op Gouwerstad Radio. We zijn er nog tot 7 uur vanavond. Althans, als je live luistert naar het programma. Het kan natuurlijk uiteraard ook zo zijn dat je op andere momenten dit programma terughoort. Iedere week een uur vol met muziek van vroeger, muziek van nu en muziek van de toekomst. En dit is een spiksplinternieuwe van Ilse de Lange. Die heet Something Good.

Ja, ik vind het ook echt wel een van de betere nummers die ze de afgelopen tijd heeft opgenomen. Deze Something Good, dat is de nieuwe van Ilse de Lange. Je hoort hem hier in Listen to the Music. Dit is Robbie Williams en Trippin'.

0: is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
1: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
0: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
1: Het is niet te geloven, hij zit erin!
0: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
2: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
0: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
3: Oh! Hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang, Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
4: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
5: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Hof.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Gouwe Stad Radio presenteert de Golden Oldies Revival. Zondagmiddag van 1 tot 2. Terug in de tijd met heerlijke, nostalgische Gouwe Ouwe.
2: Nostalgische Gouwe Ouwe.
1: Presentatie Tom Bos, Sjaak Zekeris en Paul Rijdersdam.
0: Listen to the music. Real Life Radio.
3: Music with more muscle.
4: The finest ingredients are right in the mix. In the mix.
0: Listen to the music. Met Paul Rijlaars dan.
5: Gouwe Stad Radio.
6: 100% jouw muziek.

Het album bevat allemaal tijdstippen met allemaal gebeurtenissen dus op dat moment. En het gaat over een man met een midlife crisis tijdens een roadtrip ergens in Midden-Europa. Die droomt van het plegen van een overspel met een lifter die hij ergens oppikt. 5:01 a.m. The pros and cons of hitchhiking. Roger Waters hoor je. Ja, ook wel een beetje misschien een soort van vergeten plaats. Alhoewel hij niet dit predicaat heeft gekregen voor dit onderdeel. Want ja, daar hebben we een andere plaats voor gekozen. En wat voor eentje vandaag. Een hele mooie uit het jaar 1990. Van een man die uit Canada afkomstig is. Een singer-songwriter. Maar hij kan veel meer. Hij is acteur. Hij is radio- en tv-presentator. Die man die heeft al zoveel gedaan. Is een grootheid in Canada waar hij vandaan komt. Nog steeds. Hij maakt ook nog steeds muziek. Zijn naam is Rock Voisin. En hij had in Nederland in 1990 een klein hitje met dit nummer. Wat je nu gaat horen. En het is echt een prachtig nummer. Je hoort hem echt nooit meer. On the Outside.

daar doen we het voor. Hè. Dit soort nummers om die weer een keertje uit de kast te trekken. En om die weer een keertje te laten horen. En ook zelf weer opnieuw te ontdekken. On the Outside. Wat een prachtige plaat blijft dit nog steeds. 1990 uit het jaar kwam die. Rock Voisin. Ook weer toegevoegd aan het lijstje. Wat je kunt vinden in Spotify. Zoek daar even op De Vergeten Plaat.

0: Ja, ik had deze helemaal over het hoofd gezien en ik ben blij dat ik hem heb ontdekt dankzij onze technicus van dienst, die ook bij ons werkt, Arjan Doelman. Die zei tegen mij afgelopen weekend van, heb je deze plaat al gehoord? Ik heb hem net in de computer gezet. Wat een lekker nieuw nummer is dit. Mika Miller, zo heet zij. En ik heb hem meteen geluisterd en ik dacht mezelf, wow, die ga ik zeker draaien, want het is echt een heel mooi nummer. A Little Bit of Me, zo heet die. En die kom je zeker nog vaker een keer tegen hier in het programma. En daarvoor hoorde je een band uit de jaren 80 die we al langer kennen, want ja, die hebben toch al een tijdje geleden een hit gescoord in de zomer van 1986. Mattia Bazar, Jorde Ticento. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze uitzending van Listen to the Music. Althans, ik heb er nog eentje voor je. Dat is, als je vaker luistert, inmiddels wel bekend. Dan draaien we altijd een extra lange uitvoering van een plaat uit het verleden. De maxi-single dus die we uit de kast trekken. Dat doen we vandaag met een plaat uit 1987. Lionel Richie van zijn album Dancing on the Ceiling. Hoor je Cela tot aan het nieuws. En ik bedank je uiteraard voor het luisteren. Graag tot de volgende week.
1: Listen to the remix.
2: Attention!
3: All the music you want.
4: De leukste muziekmix hoor je hier.

0: Annette Schut met het NOS Journaal. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere gebieden gaat het om zones van maximaal 500 meter. Dat is niet het enige, zegt politiek verslaggever Lars Geerts.
1: Zo komt er onder meer ook nog een norm voor het aantal koeien per hectare landbouwgrond dat je hebt. En dat gaat verschillen per grondsoort in Nederland. Zandgrond, dat is heel gevoelig voor stikstof, daar mag je dan minder houden. Klei, dat vind je vooral in het noorden van het land, ja, dat heeft er minder last van. Daar mogen dan meer koeien oplopen.
0: De nieuwe stikstofplannen betekenen dat boerenbedrijven kunnen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. Verdachten die laag opgeleid of werkloos zijn, krijgen gemiddeld zwaardere straffen, blijkt uit onderzoek van het Kennisinstituut van het Ministerie van Justitie. Ook komen deze verdachten eerder voor de rechter. Mensen met een sterkere sociaal-economische positie komen er vaker vanaf met een boete. Bij lokale asielprotesten duiken steeds weer dezelfde groepen mensen van buitenaf op. Het gaat om kleine, vaste groepen actievoerders, zegt onderzoeksredacteur Bas de Vries.
2: Een paar van die lokale takken hebben veel volgers, maar de meeste activiteit op die accounts die komt dan ook weer steeds weer van datzelfde groepje. En dan overlappen de volgers van die verschillende groepen elkaar ook nog. Dat lijkt voor de buitenwereld dat er heel veel activiteit is van een best wel brede groep, terwijl het in werkelijkheid steeds om dezelfde mensen gaat.
0: In een analyse van de NOS zijn in totaal 48 protesten onder de loep genomen, waarvan er meerdere uitliepen op geweld. Het Iraanse voetbalteam zegt dat het zich niet goed kan voorbereiden op wedstrijden in de VS. Het team verblijft in Mexico, maar speelde gisteren in Los Angeles. Ze waren er maar kort voor de wedstrijd. Ook mochten ze niet, zoals beloofd, in de VS blijven slapen. Het weer. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10 bij Gouwestad Radio. Roots en raakvlakken.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwestad hoor je het.
7: Dit programma is eerder op Gouwestad Radio uitgezonden.
8: Iedere vrijdagavond tussen 7 en 8 op Gouwestad Radio.

Over 2 weken kan je luisteren naar een interview met de zangeres Lisa van de band Pom, waarvan je net de nummer Lovers hoorde. 2 weken geleden verscheen hun plaat Enlightened Baby. En naar aanleiding daarvan ben ik naar Haarlem afgereisd om met Lisa op een terrasje een interview te gaan houden. Dat kan je dus over 2 weken gaan horen. Maar dit is Going Underground, aflevering 1396 van vrijdag 12 juli 2026. Helemaal gevuld met aankomende releases, vooral nieuwe releases en ook een paar wat oudere dingen. Vandaag is er bijvoorbeeld een plaat uitgekomen van de uit Montreal, Canada afkomstig dancepunk duo, oftewel het wordt ook wel postpunk en wave genoemd. De band La Sécurité. Ze zijn in 2013 begonnen en ze hebben dus vandaag een nieuwe plaat uitgebracht. En een van de singles die daar deze week nog van verscheen als opwarmertje voor is de nummer Na Na. Daar gaan we nu naar luisteren. Hier hoor je dus uit Montreal La Sécurité met Na Na.

En aan La Securité hoorde je de Oscar Slotters met nummer Sunbathers. Een soort van ode, niet alleen aan de noise band Sun, maar ook aan de Sunbathers. Een band waar ze destijds een beetje mee aan het toeren waren. Laatst heb ik niet zo heel veel van die band gehoord, dus ik weet niet of ze nog bestaan. Maar daar zal ik binnenkort wel een keertje navraag aan doen. Overmorgen bijvoorbeeld, maar dat is een verhaal dat ik zo ga vertellen. Want dit is een opname van 2 september 2022 hier live in Going Underground. Oscar Slotters dus met Sunbathers. En toen had ze erover dat ze bezig waren met het uitbrengen van een nieuwe cd. En dat gaat aanstaande zondag overmorgen dus gebeurde in Sawat. Om 13:30 gaan de deuren over. Om 2:00 begint de eerste band en het is om 20:00 afgelopen. De entree is €14 voor niet-leden, €12,50 voor in de voorverkoop en een tientje voor leden. En wat krijg je dan? Naast Oscar Slotters krijg je de prijsduifkes, Video Store, Florida Man, All Stars, Wedding Bands en dan ook nog eens een keertje 2 goudse bands. Namelijk, heel verrassend, de band Concrete Couchsurfers, maar ook misschien wat minder verrassend, Waardeloos. En naar Waardeloos ga je nu luisteren. Een opname van vorig jaar, 7 september. Van het Hunterfest in Studio Gons. Het is het nummer Ik haat het hier. En daar ga je nu naar luisteren. Hier hoor je dus nu even hier vanuit de radio. Maar overmorgen live is zowat Waardeloos met Ik haat het hier.

En dat was Concrete Couchsurfers met nummer Brainworms. Opgenomen op 18 april vorig jaar. Hier live in Going Underground. Dat zijn ze dan samen met Waardeloos, Oscar Slotters. Nou, die andere bands aanstaande zondag dus in zowat bij het release party feestje van de band Oscar Slotters. Die dan eigenlijk met hun langverwachte nieuwe plaat gaan komen. Een andere band die vandaag ook met een langverwachte plaat is gekomen is de band Big Brave. Ze komen oorspronkelijk uit Montreal. Ze zijn een experimenteel metal trio en zijn in 2012 begonnen. Hebben al diverse platen uitgebracht. Zowel solo als met diverse samenwerkingen. Wat hele spannende radio heeft en zeker muziek heeft opgeleverd. Ze maken dus experimentele metal. En dat kan heel langzaam, maar ook heel snel zijn. Heel dynamisch is het in elk geval. En de plaat die ze vandaag hebben uitgebracht heet In Grief or in Hope. En daarvan ga ik een nummer draaien, wat ik al vaker heb gedraaid, maar waarvan ik de titel heel moeilijk uit kon spreken. Het is The Inaptitude for Mutual Discernment. Hier hoor je dus uit Montreal, Canada, de band Big Brave. Hou je vast. Het is lekker, maar stevig. Big Brave dus. Met de Inaptitude for Mutual Discernment van The Grief. Van The Grief of In Hope. Vandaag verschenen. Big Brave.

Dat je niet per se een trio hoeft te zijn om met een experimental metal herrie te maken. Bewijst de band The Body. Die nou, Big Brave worden. Dat was een trio, maar dit is een duo die niet onderdoet wat betreft het maken van een mooie, lekkere herrie. The Body dus met nummer Worship. Op 31 juli verschijnt de geremasterde en expanded version van Master We Perish. Dat is een verzamelaar van singeltjes die uit hun beginperiode, die een beetje een overzicht geeft over hoe ze in de afgelopen tijd zijn ontwikkeld. Dit nummer is trouwens ook te vinden op een plaat die Anthology heet. Dus het is niet helemaal nieuw wat dat betreft, maar hij is in ieder geval helemaal geremasterd als hij dan uitkomt. En dan kan je dus in volle glorie luisteren naar het geluid. Master We Perish heet de plaat, komt 31 juli uit. Is dan een remaster van een eerder uitgebrachte plaat. En het is de band The Body. En dat is een experimenteel metal duo uit Providence, Rhode Island. Die in 1999 zijn ontstaan. En ook diverse hele spannende platen hebben uitgebracht. Een band die dat misschien ook gaat doen is de band A Plague of Lighthouse Keepers. Ze komen met haar. Harlem, een van de leden die zat vroeger in de band Uncanny Stride Legs, die al een keertje hier in de uitzending is geweest. En ik was toch in Harlem voor het interview met Lisa van Pomp toen ik dacht van, laat ik even hun EP ophalen. Want ze hebben vorige maand hebben ze een 10-inch uitgebracht die Towers of Silence heette. Die is ook gevuld met dit soort herrie. Experimentele metal, zou je kunnen zeggen. Gemengd met folk en allerlei wereldmuziek invloeden en nog allerlei andere dingen erbij. Ze komen in september met een nieuwe plaat en ik hoop ze dan een keertje in de studio te kunnen verwelkomen. We zijn aan het kijken of we een datum kunnen prikken die iedereen uitkomt dat ze los kunnen komen voor of een sessie of gewoon voor een live set. Maar in ieder geval gaan we nu even luisteren naar het titelnummer van die 10-inch die dus vorige maand is uitgekomen. Towers of Silence heet dat. Hier uit Haarlem, A Plague of Lighthouse Keepers. Een erg spannende band die op dit moment trouwens in Parijs zijn om daar het voorprogramma te doen of het dubbel optreden met een labelgenoot die hen spontaan uitnodigde. A Plague of Lighthouse Keepers. Towers of Silence, titelnummer van de vorige maand verschenen 10-inch.

dat was Sliff met de Storm of Wings van de vorige week verschenen plaat Fantasia. En daarvoor hoorde je dus de Plague of Lighthouse Keepers uit Haarlem. Die dus een EP hebben uitgebracht. Die is vorige maand verschenen. Die is 2 jaar geleden opgenomen in een toen nog andere bezetting. Dus inmiddels hebben ze een nieuwe gitarist en ze hebben er een zangeres bij gehaald. En ze komen in september met een nieuwe plaat. Ze zitten op een klein labeltje dat vanuit Limburg opereert. En daar zitten dus diverse andere bands op. Waaronder ook een Franse band. Dus de band Plague of Lighthouse Keepers staat vanavond in Parijs te spelen. Bij een dubbel optreden met die andere band die op dit moment hun release party houden voor hun nieuwe plaat. En daarna dus hoor je dus Slift, ook wel uit Frankrijk. Het is niet die band trouwens waar ze mee in Parijs staan, maar het is wel een geestverwante band. Slift hoor je dus, die kwam uit Toulouse en dat was het nummer Storm of Wings van de vorige week verschenen plaat Fantasia. We gaan een iets andere band doen, van het psychedelische geluid wat dromerige. De band Wishy, dat is een band die komt uit Indianapolis, Indiana, de Verenigde Staten. Ze spelen indie rock, maar dan een beetje een soort dreampop-achtige dingen. Op 2 oktober komt een nieuwe plaat uit, die heet Nature's Pills. En er is deze week de eerste single van verschenen, die heet Love Sick. En daar gaan we nu naar luisteren. Hier hoor je dus uit de Verenigde Staten de dreampop van Wishy. Het nummer Love Sick. Eventjes genieten.

En nou, toch wel erg op de Primitives lijken. De band Wishy, hoorde je de band YHWH, Nail Gun. Een band uit New York die gisteren een digitaal plaat hebben uitgebracht die een magazine heet. Op 21 augustus komt die fysiek uit, maar is gisteren al digitaal verschenen. Het zijn 11 nummers in totaal, 10 minuten duren. Dit is een van de langste nummers die erop staat blijkbaar. Het is een sessie voor TAFS Unplugged, een tv-station of een internetstation die dus regelmatig dat soort dingen doet. En daar hoorde je ze nummer Sickle Walk van de uit New York afkomstige band YHWH Nail Gun. Ja, ik ga er wat meer naar luisteren, want het klinkt toch wel erg intrigerend. Wat experimenteel, maar toch ook wel wat toegankelijk. En het doet me heel erg denken aan de vroege tijden van de band Ween. Het was ook een duo van Dean en Gene Ween, die in de jaren 90 even een klein rippeltje veroorzaakte in Nederland en ook in de indie-wereld. En daar niet zo heel meer van vernomen hebben. Ze hebben wel meer platen uitgebracht, maar niet echt dat je zegt van super succesvol of zo. Maar goed, dat is dus een heel ander verhaal. We zijn nu aan het einde gekomen van deze Going Underground 1396 van vrijdag 12 juni 2026. We gaan eruit met een nummer van Sylvan Esso. Dat is een indie pop band uit Durham, North Carolina. En ik heb eergisteren een nieuwe single uitgebracht in aanloop naar een nieuwe plaat die nog wordt aangekondigd. Het nummer dat ik ga draaien is nummer Hot Slop. En dat is het einde van deze Going Underground. Ze zeggen een fijn weekend. Tot volgende week. Hier is Sylvan Esso met Hot Slop. Fijn weekend. Doei!

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe strenge stikstofregels rond natuurgebieden, melden bronnen aan de NOS. Zo mag er rond grote gebieden zoals de Veluwe in een zone van een kilometer minder stikstof worden uitgestoten. Bij kleinere natuurgebieden wordt die zone maximaal 500 meter. Het betekent dat boerenbedrijven moeten verdwijnen en dat als ze blijven bijvoorbeeld minder dieren mogen houden. De FBI zegt een terreuraanslag te hebben verijdeld bij het Witte Huis afgelopen zondag. President Trump vierde toen zijn 80ste verjaardag met een vechtsportevenement in de tuin van het Witte Huis. Correspondent Rudy Bauma vertelt wat de verdachten van plan zouden zijn geweest.
1: Ja, de verdachten hadden een nepdemonstratie aan de noordkant van het Witte Huis gepland en wilden vervolgens met drones met daaraan explosieve gebouwen in de omgeving van het Witte Huis aanvallen. En in de paniek die daardoor zou ontstaan, zouden mensen dan naar scherpschutters worden gedreven. Er zijn ook automatische wapens in beslag genomen.
0: Er zijn 5 verdachten opgepakt en er zijn nog 23 andere verdachten in beeld. Een Zweedse man moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn echtgenote onder druk zette door te dreigen met geweld en haar in de gaten hield met beveiligingscamera's. De 2 woonden in een afgelegen deel in het oosten van Zweden. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die de man betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. Oranje-aanvalster Lynette Beresteyn heeft een contract getekend bij Real Madrid. In april had ze al bekendgemaakt te zullen vertrekken bij haar huidige club Wolfsburg. Beresteyn heeft getekend voor 3 jaar. Real Madrid geldt ook bij de vrouwen als een van de betere ploegen van Spanje. Het weer. Vanavond blijft nog zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden blijft het droog en schijnt de zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Oude Stad.
4: Totaal radio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Gouwe Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouwe Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwe Stad hoor je het.
7: Gouwe Stad.
8: Set your receivers.
9: Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwe Stad Radio.

0: Ja, goedenavond. Hartelijk welkom bij een fonkelnieuwe Indie 2000. Iedere dinsdagavond gewoon getrouwd te beluisteren op Gouwstad Radio. 106.2 op de FM in Gouda. En verder buiten over de hele wereld wel te staan. Via het wereldwijde internet. Ga daarvoor naar gouwstad.nl. En dan vind je alle informatie die je nodig hebt. Waar je dit programma en hoe je dit programma allemaal terug kunt luisteren. Ik ging los met Primus. Jerry was a race car driver. Dat was hem. En die draait nu ineens Wyoming's Big Brown Beaver. Dat was de grote hit daar een beetje. Maar deze vond ik leuker eerlijk gezegd uit die tijd. Waarom? Ja, Primus heeft ineens een nieuwe plaat uit. Ik had hem niet meer aanzien komen. Maar het is wel heel leuk. Dus over een half uurtje zo ongeveer ga je die horen. En ik vond het wel eens een keer leuk om Primus weer van stal te halen, eerlijk gezegd. Dus vandaar, het is de enige band volgens mij die ooit op één dag op twee festivals in Nederland gespeeld heeft. Ze stonden toen Pinkpop, daar heb ik ze toen gezien. En die middag stonden ze dan op Dynamo Open Air. Dat had je in Eindhoven volgens mij. Een beetje harde muziekfestival was dat. En dat was tof. Door met een iets anders nieuw band die ik voor de rest nog niet zo goed kende, maar die ik een tijdje geleden vond in de playlist gezet heb. En hij is nu aan de beurt. Dizzy Panda, zo heet de band. Dit is These Ruins.
1: I just wanted a one tell. With my sons.
2: Break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it, break it

Ja. These Ruins, sorry, van Dizzy Panda. Wat een pittig nummertje, kun je wel stellen. Dat geldt ook wel een beetje voor de volgende, denk ik. A Perfect Circle. We hebben ook in de jaren 90 prachtige dingen uitgebracht. Helemaal stuk gedraaid. En dat is, ja, het is een beetje bij elkaar een raapsel van mensen van Tool en nog een paar dingen. Maar ik vind het erg tof wat ze iedere keer maken. En zo ook dit weer. Starless, dat is de nieuwe plaat van A Perfect Circle.

Prachtig, mooi dit weer. Perfect Circle, de Starless. Schuift wel steeds meer, schuift het een beetje richting Tool op, als ik dan eerlijk ben. Dat onderscheid wordt naar mijn gevoel iets minder. Maar misschien moet ik weer eens een keertje wat platen achter elkaar draaien. Eens even kijken of ik dat allemaal goed in mijn hoofd heb zitten. Oké, tijd voor wat lokale content kunnen we stellen. Het gezelschap Mail for Sale, die heb ik volgens mij in het verleden al eens een paar keer demo-achtige dingen van gedraaid. Maar er is nu echt werk van uit. Jackie, zo heet het nummer van deze band. Uit Gouda dus, Mail for Sale.

Mooi klein liedje kunnen we wel stellen van A Mail for Sale, Jackie, hoorde je. Er staan nog een stuk of vier nummers op de streamingsdiensten. Dus als je dit mooi vindt, dan zou ik dat gewoon eens even bekijken. En als het hardwarematig uitkomt, ga het gewoon even kopen, zou ik zeggen. Goed, ja, je zal misschien denken, hij heeft niet zoveel verhaaltjes en achtergrondinfo. Maar ik heb hier last van een beetje muitende hardware. Dus mijn hele voorbereiding, die toch al niet heel denderend was vanwege drukte, valt een beetje in het water. Dus het zijn korte dingetjes en gewoon lekker veel muziek. Daar gaat het allemaal toch om. Niet waar. Oké, CQ Wrestling. Band waar ik weinig van weet. Maar alleen dat ik hem een tijdje geleden gevonden heb en dat ik hem in playlist gezet heb voor vandaag. En dat ik het tof vind. Ja, en onverwacht komt het dan toch ook weer soort van in de actualiteit, want die mafcase, die oranje mafcase uit Amerika, die heeft gisteren voor zijn verjaardag een of andere wrestling gebeuren, een free fight-achtig gebeuren laten organiseren op het grasveld voor het Witte Huis. Ik geloof dat je voor 1,5 miljoen bij mocht zijn. Het is ook een mooi verdienmodel ook, hoor, dat de Verenigde Staten president zijn. Goed, CQ Wrestling dus Heath, Health, sorry.

Health Plus, zo heet het album, of de track die je hoorde van CQ Wrestling. Het kan aan mij liggen, maar bij mij in mijn hoofd klinkt het allemaal een beetje raar hoe het klinkt. Maar mijn stem in ieder geval. Maar goed, laten we daar niet snel van laten hangen. De muziek klinkt goed volgens mij. Black Boys, Black Box Revelation, een band in België. En die is lekker bezig. Dit is nieuw werk, dit is Stronger.

Ja, klinkt een beetje raar, maar wel lekker. Black Boys Revelation dus. Stronger hoor je uit België. Heerlijk. Goed, door met een band die ik een paar weken geleden voor het eerst draaide en die ik een beetje volg. En dat is ook weer leuk werk vanuit. Ulcers. Ja, denk ik dat je moet zeggen. Geen idee wat het betekent eerlijk gezegd, maar het klinkt fijn. Luister naar Space.

Mouth Ulcers, zo heette het dus. Space hoorde je. Ja, vorige week draaide ik een nummer van Tramhouse, een nieuw nummer van Tramhouse, Plovdiv. En ik meldde daarbij dat ik het net gevonden had en geen idee had wat, waar de titel voor stond. Nou, ik kreeg een mailtje van oplettende luisteraar Jan. Die wist mij te melden dat het in een stad in Bulgarije is. Dus nou, dan weten we dat ook bij deze. Mocht je opmerkingen, aanmerkingen op dit programma hebben, dan kun je altijd even kijken op de Goudstad website. Ga naar Indie 2000. Op de dinsdagavondprogrammering vind je dat. En als je daar een mailtje naartoe stuurt, dan komt dat uiteindelijk een keer bij mij terecht. Dus dat is goed. Plovdiv dus. Stad in Bulgarije. Dit is Tramhouse.

Wat een fijne plaat weer van Tramhouse uit Rotterdam. Hè, komen ze vandaan. Plovdiv voor de nieuwe plaat is van alweer 2 weken oud van Tramhouse. Oké, goed. Primus, daar begon ik deze uitzending mee. Een oudje, vond ik leuk. En de aanleiding was dat er iets nieuws uit is. Ik heb hem zelf eerlijk gezegd nog niet goed gehoord, want hij is nog maar net uit. Ik vond hem gisteren. En terwijl ik de playlist aan het opzetten was. En laten we maar eens naar gaan luisteren met z'n allen. The Old Grizz, zo heet het ding. Dit is Primus.

0: ogres.
1: You don't know the ogres. No. Ja, de gebruikelijke waanzin van Primus, maar wel weer op geniale manier uitgevoerd. Die Old Chris, hoor je dus, Primus, nieuw werk van deze band. En het blijft een heel bijzondere band in het hele popgebeuren. Goed, Wodan Boys, band die ik al draai zo lang ze bestaan, omdat ik het een onwijs leuke band vind. En blijven toffe dingen uitbrengen. Volgens mij is ze vorige week ook al gedraaid, maar dat maakt helemaal niet uit, want dat vind ik leuk. Blindsided, zo heet de nieuwe plaat van deze band, Wodan Boys.

is bijna een beetje Oasis-achtig, maar dan beter stiekem. Bodemboor, zo die blindsided. Mag niet hard zeggen, misschien voor sommige mensen. Big Special, band uit volgens mij Londen, hier van Engeland. En ik kan ze nog zo goed plaatsen of het nou een soort van Engelse hip-hop is of spoken word met harde muziek erachter. Ik weet het niet helemaal. Maar ze brengen iedere keer toch alweer hele bijzondere dingen uit. Ze hebben een nieuwe plaat uit. Oh Joy heet dat. Nou, vind ik een tof titel. En daarvan ga je luisteren naar Plaintiff Native. Dit is Big Special.

0: creative things into a smoking gun.
1: Nou, dan komen je stembanden, jongen. Sneeuwkobbeltjes krijgen er allemaal van. Big Special hoor je. En dat schrijven we met hoofdletters. Plaintiff Native. En dat schrijven ze ook al met hoofdletters. Dus ik vind het wel weer tof. Oh Joy, zo heet de plaat waar het vanaf komt. Heerlijk. Goed, de Haunted Youth. Graag gezien de gasten in dit programma. Ik draai ze heel veel, omdat ik het gewoon tof vind. Ze hebben een hele plaat uit Boys Cry 2. Het ding is alweer een poosje uit. Ik heb er gewoon eens een ander nummer van afgehaald. I Hear Voices. Dit is de Haunted Youth.

En zo sterft allemaal nog langzaam uit. The Haunted Youth hoorde je. I Hear Voices. Boys Cry Too, zo heet het album. Goed, als je de volgende band DYGL leuk vindt, een band uit Japan, uit Tokio, dan komt dat goed uit, want morgen spelen zij in Rotown. Vanaf 8:30 kun je daar naar binnen en dan staat het gewoon voor een leuke avond. Tot het nieuws dus, de Nada, dit is DYGL.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. Bij een militaire oefening zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten tijdens die oefening in Duitsland in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. De militairen zijn ter plekke behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. Het kabinet komt met ingrijpende stikstofplannen, zeggen bronnen tegen de NOS. Zo wil de regering rond 20 grote natuurgebieden zones van 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Het gaat bijvoorbeeld om de Veluwe. Rond kleinere natuurgebieden gaat het niet om 1 kilometer... maar zones van maximaal 500 meter. Betekent dat boerenbedrijven volgens de plannen vernieuwen, verhuizen of verdwijnen. En daarnaast zouden er normen komen voor de hoeveelheid dieren die gehouden mag worden per hectare grond. Een Zweedse zestiger moet ruim 4 jaar de cel in omdat hij zijn vrouw dwong tot prostitutie. De rechtbank acht bewezen dat hij zijn vrouw onder druk zette door te dreigen met geweld. De Zweedse autoriteiten hebben 120 mannen geïdentificeerd die hem betaalden in ruil voor seks met zijn vrouw. De Arubaanse premier Mike Eman stopt er volgend jaar mee. De aankondiging komt als een verrassing op het eiland, ook binnen Emans eigen partij, de AVP. Eman zelf noemt zijn vertrek een zorgvuldig voorbereide generatiewissel, zegt correspondent Dick Draaier.
1: De officiële verklaring is dat Eman ruimte wil maken voor een nieuwe generatie en de overdracht zorgvuldig wil voorbereiden. En volgens diezelfde woordvoerder wilde hij zijn besluit juist niet vooraf breed bespreken, omdat mensen hem anders zouden proberen op andere gedachten te brengen. Dat is de officiële lijn van de partij.
0: Het weer dan nog. Vanavond blijft het zonnig en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. Morgen bewolkt met in het noorden soms regen. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Halberstad.
4: Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: Altijd al willen leren lijndansen of meer willen bewegen op een leuke manier? Kom dan gezellig vrijdagmiddag dansen van 2 tot 4 in het Nelson Mandela Centrum. Bernadottelaan 79 te Gouda bij de Low Key Country Line Dancers. Kom gerust en vrij blijven binnenlopen voor informatie of een proefles. Put on your dancing boots and join us. Yeehaw!
6: In Gouda gebeurt het. Bij Gouwenstad hoor je het.
7: Gouwenstad!
8: Receivers. Dinsdagavond van 8 tot 10. Indie 2000. Gouwenstad Radio.

Ja, wellicht een enigszins ongebruikt begin van Indie 2000, maar ik vond hem wel de moeite waard. Sonny Rollins hoorde je, Duke of Iron, van het album Dancing in the Dark. En de reden is, is niet leuk. De goede man is ons ontvallen, alweer een week of twee geleden. Maar vorige week kwam het er niet van en deze week, ik moest hem toch eventjes draaien. Ik heb me helemaal verloren gezocht naar deze plaat, want het was natuurlijk de intro, de leader van Cake op de Week, van Vakota en de Bee. En ik heb een halve jazzverzameling aangelegd voordat ik gevonden had wat ik nodig had. Uiteindelijk een klein briefje naar de VPRO was voldoende en die wisten mij precies te vertellen wat ik in de platenzaak op moest lepelen, waardoor ik plaat in mijn bezit heb. Dus daarom Sonny Rollins, dus Duke of Iron. Terwijl ik dit zat, zat scherp te zetten, viel het NOS pushbericht bij mij kwam binnen dat Wim T. Schippers is overleden. Alweer een paar dagen geleden. 83 jaar is hij geworden. Ja, ook een VPRO-icoon kunnen we wel stellen die niet meer is. Ernie natuurlijk, hè, van Sesamstraat. Ik ga geen Pluizig en Blauw of zo draaien. Of iets anders uit Sesamstraat. Dat vind ik een beetje niet helemaal kies. Maar misschien dat ik nog wel iets weet te vinden. En anders besteed ik er volgende week een beetje aandacht aan. Want de goede man heeft natuurlijk ook behoorlijk legendarische radio gemaakt in de jaren 80. Met zijn Ron Flon Flon met Jacques Plafond. Goed, verlopen we maar even door met nieuwe muziek. All Them Witches heb ik uitgezocht voor jullie. Dit is Turn On The Lights.

Ja, House of Mirrors, zo heet het album van All Them Witches. Je hoorde Turn on the Light. Goed, door met een mevrouw die ik al een poosje draai. De plaat is alweer een maand of twee, drie oud. Maar ik vind het toch wel bijzonder wat ze maakt. Het hele album is ook meer dan de moeite waard. Het album Solstice, de zonnewende. Die is aanstaande zondag weer, als ik me niet vergis. Ja, dat weet ik wel zeker. Om redenen. Mooi, eigenlijk mooi toepasselijk. Dus dat hij er ineens in staat. Solstice, dus zo heet het album. Little by Little, dat ga je horen. Dit is A.A. Williams.

Ja, E. Williams dus. Little by Little. Ik vind het zo'n prachtige plaat. Ga eens luisteren naar het album Solstice. Dat doet aanstaande zondag. Dan kun je er gewoon live aan aanschouwen. De Zonnewende dus. Door met een band Midriff. Ik ken er niet zo heel erg van. Maar dit vond ik wel een prettig plaatje wat ik hoorde. Dus laten we maar eens draaien. Not Far Gone.

0: glad we're both happy now, but I wish to be with you again somehow.
1: Ja, met Drift dus. Hoe stond hij nou zo gauw? Ik ben een beetje door elkaar aan het draaien allemaal. Not Far Gone, zo heette die. Het album heet Silhouette, waar dit vandaan komt. Heerlijk. Lekker pak herrie. De volgende is een heel oude. We gaan even flink gas terugnemen. En we gaan er even zitten. Het is Sting, behelsterd. En die heeft ooit een plaat gemaakt, The Dance Alone. En de reden dat ik die draai is dat ik vandaag hoorde dat Tati Almeida is overleden. Op je 95-jarige leeftijd. En nu zei hij na mij op eerste gehoor even niet zoveel. Maar het komt ook omdat het best wel lang geleden is allemaal. Zij was een van de belangrijkste voortrekkers van de Dwaze Moeders. Voor degenen die dat niet weten. Dat waren moeders van kinderen die in Argentinië zomaar verdwenen en nooit meer een spoor van teruggezien hebben. Die gingen iedere week of iedere dag protesteren op een plein bij een fontein. En dat heeft de naam de Dwaze Moeders gekregen. Sting heeft een plaat gemaakt. Dat gaat niet per se over deze, maar iets vergelijkbaars vond plaats in Chili. Daar was een meneer Pinochet. Dat was ook geen fijne jongen. En daar gebeurden ongeveer dezelfde dingen. En daar heeft hij ooit een plaat van gemaakt. Die mensen die dansten een bepaalde dans. En dat inspireerde hem tot dit. They Dance Alone. Dit is Sting.

Ja, een klein eerbetoon aan Tati Almeida, 95 jaar oud. Ja, voortrekker, voorstrekster, een van de dwaze moeders, laten we het daarop houden. Een van de vele, veel te velen. En ja, dit ging dan weliswaar over wat er in Chili gebeurde. Maar dat is exact hetzelfde als wat er in Argentinië in die tijd gebeurde. Laat het een blijvende herinnering zijn aan waar tirannie toe kan leiden. En tirannie slaat eerder toe voordat je er eigen hebt. En als het er eenmaal is, dan raak je het niet zo makkelijk meer kwijt. Dus laten we alsjeblieft zorgen, jongens, dat dat niet meer gebeurt. Maar goed, wat weet ik ervan? Jack White, terug naar de orde van de dag. Jack White heeft een nieuwe plaat uit. Dit is Dollar Bill.

Ja, Jack White, dus Dollar Bill, zijn nieuwe werk, hoorde je. Goed, Personal Trainer, het Amsterdamse gezelschap Personal Trainer, die heeft nieuwe plaat uit. Zijn een paar nieuwe dingen uit. Deze vond ik leuk, Punch Drunk Love. Ze gaan een beetje naar iets andere kant op als wat we van ze gewend zijn, maar het is wel even fijn om naar te luisteren. Luister dus naar Personal Trainer. Dit is Punch Drunk Love.

Personal trainer dus. Punch Drunk Love. Een beetje jazzy, een beetje laid back. Lekker voor deze warme tijd van het jaar, denk ik. Zomaar. Zal niet voor niks aan dat ze hem nu uitgebracht hebben. Dat geldt allemaal niet voor de volgende band. Heads End, zo heet de band. Ook wederom volledig in kapitalen. Lekkere bak met takkenherrie. Dit is Doo Doo.

Gewoon lekker recht toe recht aan. Rock and roll. Heads End hoorde je. Huge band die ik graag draai. Graag zien de gast in dit programma. Curious eigenlijk meer. Volgens mij uit de UK, weet ik niet helemaal zeker meer. Nobody's coming to save you. Dit is Curious.

Gurry is dus Nobody's Coming to Save You. Heerlijk. Goed, vorige week draaide ik Triggerfinger, plaat die ze een paar maanden geleden dropte, met het verhaal dat ik het raar vond dat er ondertussen niks nieuws was. En wat schetst mijn grote verbazing? Vandaag is er, vaak meer gisteren, is er een nieuwe track uitgekomen van deze Belgische band. Heerlijk. Through the Beam is het. Dit is nieuw werk dus van Triggerfinger.

Nieuwe werk dus van Triggerfinger, onze Vlaamse vrienden. Through the Beam hoorde je. Ik ben benieuwd hoe dat hele album gaat klinken. Het is wat makker, maar goed, de heren komen ook enigszins op leeftijd, zullen we maar zeggen. Zo af en toe dan ben ik een beetje aan het zoeken naar nieuwe muziek. En dan kom ik er wel tegen dat ik denk van ja, leuk. En ik zet het erin. Nou, een van die dingen, dat was de volgende plaat. Supernova Syndicate, zo noemt de band zichzelf. Geen idee waarom en hoe dat zo gekomen is, maar ik vond het een grappig plaatje. Wake Me.

Supernova Syndicate, zo heet de band. Wake Me, dat zo heette de track, maar dat had je waarschijnlijk al een beetje geraden. Goed, de volgende band heeft behoorlijk gegrasduind in de vroege jaren 80 alternatieve beetje muziek. Aan de geluidskwaliteit effectjes te horen. Het gezelschap heette Ultra Saturated en ze worden geholpen door een serf. Dream Gaze from a Cabin in the Alps. Zo heet het, zo zeggen ze er zelf van. Dus nou, laten we maar eens gaan luisteren. Dit is Puma, dit is Ultra Saturated.

Ja, de vroege jaren 80 New Wave wil zijn sound terug, zullen we maar zeggen. Ultra Saturated samen met Serf, je hoorde Puma. En dat bracht ons bij de laatste plaat alweer zo'n beetje van deze Indie 2000. Wat grotere naam ondertussen. Chloe Slater volg ik al een poosje een beetje. Het begint echt wel serieus nu potten te breken, dus dat gaat lekker. Tot het nieuws hoor je Southern Youth van Chloe Slater. Ik zou zeggen, tot een volgende keer.

0: Annette Schut met het NOS-journaal. De burgemeester van Wijk bij Duurstede is bezorgd over raadsleden die worden bedreigd vanwege de besluitvorming over een tijdelijke noodopvang. Volgens de burgemeester gaat er een lijst met adressen van raadsleden rond op internet. Vrijdag werden de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Bij een oefening met het Duitse leger zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt. Ze zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe ze eraan toe zijn is niet bekend. De oorzaak van het ongeluk wordt door de Koninklijke Marechaussee onderzocht. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Dat staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander liet zich minder positief uit over de ambtelijke directie, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
1: Daarvan wordt gezegd dat hij gezegd zou hebben, het zijn allemaal randdebielen en hij functioneert niet, ze moeten hem eruit flikkeren. En dan bedoelde hij daarmee ambtenaren.
0: De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Een Russisch oorlogsschip zou vanmiddag in het kanaal hebben geschoten op een Engels jacht. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt van het fregat. Raakte niemand gewond en er is ook geen schade. De BBC meldt dat het jacht in de mist daar het schip was afgedreven. De Britse defensie onderzoekt het voorval. Het weer, het is droog en het komt vannacht af naar een graad of 12. Vanuit het westen raakt het bewolkt en morgen vooral in de noordelijke helft bewolkt en wat buien. In het zuiden droog en zonnig bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is
4: Taalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
5: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. Maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Shake, het programma waar je radio harder voor zet. Presentatie en samenstelling Sjaak Zekeris. Iedere maandagavond tussen 8 en 9 uur.
1: Oh hey guys, how you doing man?
2: Hey, hi.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood daarom na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. De burgemeester van Wijk bij Duurstede maakt zich zorgen over de veiligheid van de raadsleden. Die worden bedreigd vanwege de besluiten over een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers. Volgens de burgemeester gaat online een lijst rond met adressen van de raadsleden. Vrijdag werden ook de ruiten van het gemeentehuis ingegooid en agenten werden bekogeld met zwaar vuurwerk. Tegen RTV Utrecht zegt burgemeester Doornenbal dat er een streep getrokken moet worden om de bedreigingen te stoppen. Op de A2 bij Bokstel is vanmiddag een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur, terwijl 100 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. En op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk met 2-0 al voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal te scoren. Niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd door er 3-1 van te maken. In de allerlaatste seconde miste Senegal ook nog een kans. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Irak en Noorwegen. Het weer, het is droog met weinig wind, 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is dan een bewolkte dag met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en daar is juist weer veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Oude Stad. Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Je kunt er de klok op gelijk zetten. Want op zondagmiddag tussen 1 en 2 komen de herinneringen weer naar boven. In de Golden Oldies Revival. Luister naar de classics die eigenlijk al vergeten waren. De Golden Oldies Revival. Zondag tussen 1 en 2.

0: Luister naar het muzikale hart van de stad.
1: Muzikale hart van de stad.
0: Gouwe Stad Radio. 106.2 FM.

0: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen, zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het hof. Het bedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden. Er zijn in de VS namelijk wetten die ervoor zorgen dat Amerika de toegang tot DigiD dan zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. Op het WK voetbal heeft Frankrijk afgelopen avond gewonnen van Senegal. Tot enkele minuten voor tijd stond Frankrijk al met 2-0 voor. Maar ver in de blessuretijd wist Senegal nog te scoren. Maar niet veel later besliste Kylian Mbappé de wedstrijd uiteindelijk door er 3-1 van te maken. Inmiddels spelen op het WK Irak en Noorwegen tegen elkaar. Die wedstrijd is nog steeds bezig. En gratis lintjes die mensen bij de Verenigde Naties konden bestellen om hun steun te laten zien voor vluchtelingen, zijn allemaal op. Mensen konden via de site van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR zo'n blauw lintje bestellen in het kader van Wereldvluchtelingendag komende zaterdag. Volgens UNHCR hebben bijna 100.000 mensen dat inmiddels gedaan en zijn alle lintjes daarmee op. UNHCR spreekt van een enorme belangstelling van mensen om hun steun uit te spreken voor mensen die op de vlucht zijn. Het weer is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgen is het dan op veel plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en schijnt ook veel de zon tot 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Halve Stad. Totaalradio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Donderdag tussen 7 en 10. Roots en raakvlakken. Luister naar de roots en de raakvlakken met de huidige muziek. Country, volksmuziek, country rock, blues, funk en gospel in één programma. Donderdag tussen 7 en 10. Bij Gouwe Stad Radio. Roots en raakvlakken.

0: City Dijkers met het NOS Journaal. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor tijden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS. Hij probeerde de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit het pand komen. Het huis is door de brand ook deels ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Volgens Omroep Brabant trekt de brand in Rijen ook veel bekijks. De brandweer heeft de straat afgesloten en mensen worden op afstand gehouden. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aerts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hadden grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. Op de A2 bij Bokstel is een automobilist betrapt die 2 keer zo hard reed als maximaal is toegestaan. De man reed gistermiddag voorbij een politieauto met snelheden boven de 200 km per uur. 200 is toegestaan. De agenten hebben het rijbewijs van de man afgepakt. Het weer, het is droog met weinig wind. Het is 9 tot 15 graden momenteel. In de loop van de nacht neemt vanuit het westen de bewolking weer toe. Morgen is het dan op de meeste plaatsen bewolkt met in het noorden soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Totaal Radio voor jong en oud. 106.2 FM.
2: Gouden Stad Radio informeert en amuseert. Betrekt u bij het nieuws, actualiteiten, sport, activiteiten van verenigingen en houdt u op de hoogte van het maatschappelijk, cultureel en kerkelijk leven. Gouden Stad Radio laat horen wat er in Gouda leeft.